0: is Beck, het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
1: Mag, geweldig lopen gegarandeerd.
2: Kerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie? Blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Kijk op candidacoach.nl.
3: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs.

0: of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
1: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
2: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten, die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
3: Uiterlijke opzichtdatum, oh, gisteren.
4: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
3: Klinkt goed.
4: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
5: John en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
6: Radio
5: SNB
6: 107.5 FM.
5: En overal via radio.snb.nl.
6: Radio
5: SNB. Met dit uur. De Meer Muzieknacht.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: In het Dommelshuis in Son en Breugel is tot en met 4 juni de expositie in Vogelvlucht van fotograaf Eddie Oudijk te zien. Met zijn camera legt hij bijzondere beelden vast die verrassend, verwonderend en soms bijna grafisch lijken. Van abstracte vormen tot momenten die je normaal zomaar voorbij zou vliegen. Iedere foto vertelt een eigen verhaal. De tentoonstelling is dagelijks te bezoeken tussen 4 en 5 uur in het Dommelshuis aan het Kerkplein in Son en Breugel. En laat je inspireren door deze unieke blik van Eddie Oudijk tijdens de Arts Longa-expositie in Vogelvlucht.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Amerikaans hardhout. Door het speciale ontwerp komt de prachtige doorschijnendheid van het asbest op een bijzondere manier tot leven. De expositie is dagelijks te bewonderen tussen 4 en 5 uur in het Dommelshuis aan het Kerkplein in Son en Breugel. En laat je verrassen door licht, vorm en vakmanschap.
1: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regioprikbord.
1: Woonde u of iemand die u kent vroeger in de Kanaalstraat in Son? Dan is dit een mooie gelegenheid. De buurtvereniging Kanaalstraat viert haar 45-jarig bestaan met een gezellige reunie voor oudbewoners en leden. De reunie vindt plaats op zaterdag 6 juni van 8 uur 's avonds tot middernacht. Heeft u geen uitnodiging ontvangen, maar hoort u er wel bij, dan wordt u verzocht een e-mail te sturen naar annemarie.swinkels@hotmail.com. U ontvangt dan alsnog een uitnodiging voor deze reunie.
0: Tot zover dit regioprikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Zon en Breugel 107.5 FM.
1: En overal via radio-snb.nl.
0: Met nu het radionieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het KNMI heeft code oranje beëindigd na zware onweersbuien die over Nederland trokken. Door het noodweer ontstonden er op meerdere plekken problemen, zoals woningbranden en blikseminslagen. In Bleskensgraaf werd zelfs een NL-alert verstuurd vanwege een brand in een woonboerderij met een rieten dak. Ook op het spoor en autowegen ontstond er schade als gevolg van omgevallen bomen en blikseminslag. In een flatgebouw in Apeldoorn sloeg de bliksem in en sloegen stoppen in de meterkasten door. De twee Franse broertjes van 3 en 5 jaar oud die in Portugal waren achtergelaten in een bos zijn terug in Frankrijk. De kinderen werden vorige week langs een afgelegen weg gevonden bij het Portugese Monte Novo do Sul. De moeder en stiefvader zijn opgepakt op verdenking van zware mishandeling en verwaarlozing. De twee kinderen worden voorlopig opgevangen in de Franse regio Elzas, terwijl er geschikte familieopvang wordt gezocht. Frankrijk en Portugal regelden hun terugkeer om hun veiligheid te waarborgen. Het overleg over een mogelijke deal tussen de VS en Iran heeft nog geen besluit opgeleverd. Volgens het Witte Huis is de vergadering van president Trump afgelopen. Hij wilde een definitieve beslissing nemen over een akkoord rond het Iraanse nucleaire programma. Maar Iran zegt dat er op dit moment geen onderhandelingen lopen over dat programma. De VS wil dat Iran afziet van het bezit van kernwapens en meewerkt aan een beperking van de uraniumverrijking. Wanneer er nu wel een besluit komt, is nog niet bekend. En het wereldwijd grootste muziekbedrijf Universal Music Group heeft een overnamebod van de Amerikaanse miljardair Bill Ackman afgewezen. Het bod van 56 miljard euro is te laag en levert onvoldoende waarde op voor de aandeelhouders. Ook groot aandeelhouder Bolloré Group liet eerder al weten niet achter het voorstel te staan. Ackman wilde Universal laten fuseren met een investeringsmaatschappij van zijn bedrijf Pershing Square Capital. Universal zegt vertrouwen te hebben in de huidige koers van het bedrijf. Het weer, vooral in het oosten, kans op regen- en onweersbuien, mogelijk met hagel en harde windstoten. Het kwik daalt naar een graad of 8 in het noorden en 18 in het zuidoosten. Het waait bijna niet. Overdag wordt het droog en zonnig met in Limburg regen bij 20 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Gewond geraakt door een ongeval? Bij Juridisch Bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
4: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
5: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
4: Oh ja?
5: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
4: Klinkt goed.
6: jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
7: Online

0: 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
2: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
3: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
2: Help je mee?
4: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
5: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
6: Zon en Breugel.
7: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
6: Radio
7: SNB
6: 107.5 FM.
7: En overal via radio.snb.nl.
6: Radio
7: SNB. Met dit uur. De Meer Muzieknacht.

0: Rose, but we carry on.
1: Dit is het regio prikbord.
2: In het Van Abbe Museum in Eindhoven is de tentoonstelling Verborgen Verbanden te zien. Deze tentoonstelling onderzoekt het koloniale verleden van Nederland en de rol van de plantages in het voormalig Nederlands-Indië, waar contractarbeiders onder zware omstandigheden moesten werken. Ook het verhaal van verzet en de impact van de geschiedenis staat centraal. De tentoonstelling is te bezoeken tot en met 1 juni 2026 in het Van Abbe Museum aan de Stratusdijk in Eindhoven. Het museum is geopend van dinsdag tot en met zondag van 11 tot 5 uur.
1: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
3: I want you to know right now, you're not the only one. Want you to know right now, and I'd like you to understand, I'm just a simple man. I want you to know.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Laat je tijdens de Night of the Nerds onderdompelen in de wereld van technologie, innovatie en creativiteit. Op woensdag 3 juni is er tussen 10 en 4 uur een bomvol programma voor techliefhebbers op Strijp S. Verwacht experience, workshops, tech talks en een expositie op diverse locaties zoals het Klokgebouw, het Ketelhuisplein, de MU Hybrid Arthouse en Fontys Innovation Lab. Leer muziek programmeren, test en speel nieuwe games, bouw je eigen drone, kijk BMX-shows bij Area 51 of doe mee met de Site of the Nerds Challenge. Op woensdag 3 juni is het tussen 10 en 4 uur is het op Stripe S.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kostenloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Op zaterdag 6 juni viert het Brabant Studentengilde haar 100-jarig bestaan. Om 10:30 in de ochtend start het ochtendprogramma in de Sint-Pietrus-Basiliek aan de Markt 2 in Oorschot. Gedeputeerde Hage Rooiakkers opent het feest, waarna journalist Paul Spappens terugblikt op de eerste eeuw van het gilde. Een tijdelijke expositie in Museum de Vier Kwartieren toont documenten, foto's en attributen uit de afgelopen 100 jaar. Voor leden en geïnteresseerden is er meer informatie op www.bsg100jaar.nl. Het motto luidt: hier heb ik meer gestaan.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Radio. SNB. Zon en Breugel, 107.5 FM.
1: En overal via radio-snb.nl.
0: Met nu het radionieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het KNMI heeft code oranje beëindigd na zware onweersbuien die over Nederland trokken. Door het noodweer ontstonden er op meerdere plekken problemen, zoals woningbranden en blikseminslagen. In Bleskensgraaf werd zelfs een NL-alert verstuurd vanwege een brand in een woonboerderij met een rieten dak. Ook op het spoor en autowegen ontstond er schade als gevolg van omgevallen bomen en blikseminslag. In een flatgebouw in Apeldoorn sloeg de bliksem in en sloegen stoppen in de meterkasten door. De twee Franse broertjes van 3 en 5 jaar oud die in Portugal waren achtergelaten in een bos zijn terug in Frankrijk. De kinderen werden vorige week langs een afgelegen weg gevonden bij het Portugese Monte Novo do Sul. De moeder en stiefvader zijn opgepakt op verdenking van zware mishandeling en verwaarlozing. De twee kinderen worden voorlopig opgevangen in de Franse regio Elzas, terwijl een geschikte familieopvang wordt gezocht. Frankrijk en Portugal regelden hun terugkeer om hun veiligheid te waarborgen. Het overleg over een mogelijke deal tussen de VS en Iran heeft nog geen besluit opgeleverd. Volgens het Witte Huis is de vergadering van president Trump afgelopen. Hij wilde een definitieve beslissing nemen over een akkoord rond het Iraanse nucleaire programma. Maar Iran zegt dat er op dit moment geen onderhandelingen lopen over dat programma. De VS wil dat Iran afziet van het bezit van kernwapens en meewerkt aan een beperking van de uraniumverrijking. Wanneer er nu wel een besluit komt, is nog niet bekend. En het wereldwijd grootste muziekbedrijf Universal Music Group heeft een overnamebod van de Amerikaanse miljardair Bill Ackman afgewezen. Het bod van 56 miljard euro is te laag en levert onvoldoende waarde op voor de aandeelhouders. Ook groot aandeelhouder Bolloré Group liet eerder al weten niet achter het voorstel te staan. Ackman wilde Universal laten fuseren met een investeringsmaatschappij van zijn bedrijf Pershing Square Capital. Universal zegt vertrouwen te hebben in de huidige koers van het bedrijf. Het weer, vooral in het oosten, kans op regen- en onweersbuien, mogelijk met hagel en harde windstoten. Het kwik daalt naar een graad of 8 in het noorden en 18 in het zuidoosten. Het waait bijna niet. Overdag wordt het droog en zonnig, met in Limburg regen bij 20 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Flex Estate, de nieuwe standaard in vastgoed. Open biedingen, volledig inzicht, slimme tools en extra diensten. Met Flex Estate verkoop of verhuur jezelf. Of vergroot je jouw bereik naast je makelaar. Maak nu tijdelijk gebruik van gratis adverteren via flexestate.nl.
4: Flex Estate. Own your deal.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten, de hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
8: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
9: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
8: Oh ja?
9: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
8: Klinkt goed.
10: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
11: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
12: Mensenrelatie, Radboud Visser.
13: Hé, hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
12: Jazeker.
14: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
15: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
16: Radio SNB 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl.
16: Radio SNB.
0: Met dit uur. De Meer Muzieknacht.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Op zaterdag 6 juni nodigt Van de Palanden iedereen uit voor een aanschuifdiner in de tuin Palande 1 in Oorschot. Met een aperitief in de hand maak je eerst een rondleiding door de archeologische tuinderij van Jessica. Daarna schuif je aan voor een drieganger diner bereid door Loes aan een kleurrijke lange tafel met een gemêleerd gezelschap. Het werkt op een pay-as-you-please-principe. Je geeft aan het eind van de avond wat je wil bijdragen. Geef je iets meer, dan kan iemand anders ook mee eten. Dus onthoud zaterdag 6 juni van 6 uur 's avonds tot 10 uur 's avonds bij Van Palande aan de Palande 1 in Oorschot.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Heb je een niet aangeboren hersenletsel of ken je iemand die dat heeft? Kom dan naar de lotgenotengroep NAH in het Donneshuis. Elke eerste vrijdag van de maand komen ze samen van 10 tot 12 uur. Het is een veilige plek om ervaringen te delen, tips uit te wisselen en elkaar te steunen. Of je nu een herseninfarct of een ongeluk hebt gehad, hier word je begrepen. De partners, mensen met afasie en andere betrokkenen zijn ook van harte welkom. De volgende bijeenkomst is op vrijdag 5 juni om 10 uur in de ochtend. Je kunt je aanmelden via het zelfhulpnetwerk online.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Bouw jij graag met Lego en vind je dat ook leuk om in een groepsverband te doen? Dan ben je op zaterdag 6 juni van 2 tot half 4 van harte welkom in het Lego Lab van de LEF-groep in het Dommelhuis Kerkplein 5 in Son. Vanaf 2 uur wordt er gestart met een korte uitleg wat ze gaan bouwen. Iedereen krijgt een klein bakje waarin je Lego-blokjes kunt verzamelen. Daarna ga je naar je eigen plek om te bouwen. Het thema voor deze bijeenkomst is nog niet bekend. Er zijn voldoende vrijwilligers aanwezig om jullie te helpen als dat nodig is. Er wordt verzameld beneden in de foyer van het Dommelhuis en gaat daarna aan de slag in een rustige ruimte. Aanmelden voor deze activiteit is verplicht bij de LEF-groep.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

onderweg, buiten, zon en breugel. Maar wil je wel naar Radio SMB luisteren? Ook op je mobiel. Luister naar het station voor zon en breugel. Surf naar radiosmb.nl en klik op Luister Live. Crisscross.

0: Zon en Breugel, 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het KNMI heeft code oranje beëindigd na zware onweersbuien die over Nederland trokken. Door het noodweer ontstonden er op meerdere plekken problemen, zoals woningbranden en blikseminslagen. In Bleskensgraaf werd zelfs een NL-alert verstuurd vanwege een brand in een woonboerderij met een rieten dak. Ook op het spoor en autowegen ontstond er schade als gevolg van omgevallen bomen en blikseminslag. In een flatgebouw in Apeldoorn sloeg de bliksem in en sloegen stoppen in de meterkasten door. De twee Franse broertjes van 3 en 5 jaar oud die in Portugal waren achtergelaten in een bos zijn terug in Frankrijk. De kinderen werden vorige week langs een afgelegen weg gevonden bij het Portugese Monte Novo do Sul. De moeder en stiefvader zijn opgepakt op verdenking van zware mishandeling en verwaarlozing. De twee kinderen worden voorlopig opgevangen in de Franse regio Elzas, terwijl een geschikte familieopvang wordt gezocht. Frankrijk en Portugal regelden hun terugkeer om hun veiligheid te waarborgen. Het overleg over een mogelijke deal tussen de VS en Iran heeft nog geen besluit opgeleverd. Volgens het Witte Huis is de vergadering van president Trump afgelopen. Hij wilde een definitieve beslissing nemen over een akkoord rond het Iraanse nucleaire programma. Maar Iran zegt dat er op dit moment geen onderhandelingen lopen over dat programma. De VS wil dat Iran afziet van het bezit van kernwapens en meewerkt aan een beperking van de uraniumverrijking. Wanneer er nu wel een besluit komt, is nog niet bekend. En het wereldwijd grootste muziekbedrijf Universal Music Group heeft een overnamebod van de Amerikaanse miljardair Bill Ackman afgewezen. Het bod van 56 miljard euro is te laag en levert onvoldoende waarde op voor de aandeelhouders. Ook groot aandeelhouder Bolloré Group liet eerder al weten niet achter het voorstel te staan. Ackman wilde Universal laten fuseren met een investeringsmaatschappij van zijn bedrijf Pershing Square Capital. Universal zegt vertrouwen te hebben in de huidige koers van het bedrijf. Het weer, vooral in het oosten, kans op regen en onweersbuien, mogelijk met hagel en harde windstoten. Het kwik daalt naar een graad of 8 in het noorden en 18 in het zuidoosten. Het waait bijna niet. Overdag wordt het droog en zonnig met in Limburg regen bij 20 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
5: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
6: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
7: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
8: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor 1 gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
9: Ah, mijn rug.
10: Beweeg.
9: Hè? Wat? Huh?
10: Ik ben het. Je rug.
9: Je hebt weer te lang gezeten, hè?
11: Rugpijn? Ga toch lekker wiebelen. Wobbels, wiebelkrukken. Zitten zoals het bedoeld is. Ga naar wiebelkruk.com.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
12: Radio SNB 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl.
12: Radio SNB.
0: Met dit uur. De Meer Muzieknacht.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Liefhebbers van wandelen, let op. Van dinsdag 2 tot en met vrijdag 5 juni organiseert Stichting VKJZ de avondvierdaagse in Oorschot. Iedereen is welkom, van de allerkleinste tot de ervaren wandelaars. Kies zelf je afstand, 2, 5, 10 of zelfs 15 kilometer. De tochten starten bij kindcentrum De Linde. En na 4 dagen sluiten ze feestelijk af met het finishfeest bij Brouwerij van de Oorsprong. Starten kan vanaf dinsdag 2 juni. Voor de lange tochten vertrek je vanaf 4:30. Voor de korte rondjes vanaf 6 uur in de avond. Op dinsdag 2 juni starten bij kindcentrum De Linde in Oorschot.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Op vrijdag 5 juni van 10 uur 's ochtends tot 9 uur 's avonds is er weer de platenbeurs op het 18 septemberplein in Eindhoven. Elke eerste vrijdag van de maand kunnen liefhebbers snuffelen tussen tweedehands LP's en CD's, van oude klassiekers tot moderne hits. Hier is van alles te vinden en de toegang is gratis. De beurs vindt plaats op het 18 septemberplein nummer 1 in Eindhoven.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Tennisliefhebbers opgelet. Van zaterdag 6 tot en met zondag 14 juni staat Son en Breugel weer in het teken van het HTC Bavaria 0.0 Open. Dit gezellige en sportieve tennistoernooi beleeft alweer de 19e editie en is al jaren een begrip in de regio. Of je nu recreatief speelt of fanatiek de baan op gaat, alle niveaus zijn welkom om mee te doen. De wedstrijd wordt gespeeld bij HTC Tennis aan de Royseweg 7 in Son en Breugel. Dagelijks vanaf 10 uur 's ochtends. Dus pak je racket en doe mee aan het HTC Bavaria 0.0 Open.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Dick de Haak met het radionieuws. De Amerikaanse president Trump wil alleen een akkoord met Iran sluiten als aan zijn voorwaarden wordt voldaan. Volgens het Witte Huis is de belangrijkste eis dat Iran geen kernwapens mag ontwikkelen of bezitten. Trump sprak gisteren met zijn adviseurs tijdens een overleg van ongeveer 2 uur. Daar zou hij een definitieve beslissing nemen over een mogelijke deal met Iran. Het Witte Huis benadrukt dat een overeenkomst alleen wordt getekend als die volgens Trump in het belang van de Verenigde Staten is. Automobilisten moeten vandaag rekening houden met flinke verkeerschaos in Oostenrijk en Zuid-Duitsland. De belangrijke Brenner-autobaan richting Italië wordt vanaf 11 uur urenlang afgesloten door een protest van omwonenden. De actie is georganiseerd door de burgemeester van het dorp Gies am Brenner. Volgens bewoners zorgt het drukke verkeer voor veel herrie, files en luchtvervuiling. De ANWB adviseert reizigers de regio Innsbruck en Tirol te mijden. Omrijden kost zo'n 240 kilometer extra. De Amerikaanse president Trump wil niet langer de leiding hebben over het John F. Kennedy Center for Performing Arts. Trump reageert op een uitspraak van de rechter die hem verbiedt zijn naam aan het centrum te verbinden. Binnen 2 weken moet hij van de gevel gehaald worden en moeten al zijn verwijzingen naar de naam worden verwijderd. Trump stelt dat geen enkele Amerikaanse president zo oneerlijk is behandeld door rechters als hij. In het Franse Arromanches-les-Bains wordt volgende week zondag een plaquette onthuld ter ere van de Nederlandse bijdrage de D-Day-operatie. De herdenking bij het D-Day Museum is georganiseerd door de Stichting Koopvaardijpersoneel 1940-1945. Die zegt dat de Nederlandse koopvaardijschepen een belangrijke rol speelden bij de geallieerde invasie in Normandië. Ze vervoerden troepen, voertuigen en voorraden naar de kust. Met de plaquette krijgen de bijdragen nu een blijvende erkenning. Het weer, zonnige periode, vrijwel overal droog. In Limburg kan er plaatselijk een regen- of onweersbui vallen. Het wordt 20 graden in het Waddengebied tot 28 graden in Zuid-Limburg... bij een zwakke tot matige noordenwind. Tot zover het radionieuws.
2: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
3: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
6: Mag.
7: Wat mag?
6: Je weet wel, Mac. Ja! Mac is Back, het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
8: Mag, geweldig lopen gegarandeerd.
9: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor 1 gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
10: Uiterlijke opzichtdatum... Oh, gisteren.
11: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
10: Klinkt goed.
11: Minder gedoe, meer controle. Mokadox. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
12: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
0: Station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
13: Radio SNB 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl.
13: Radio SNB.
0: Met dit uur. De beste muziekvariatie voor het weekend. Non-stop.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Op zaterdag 6 juni opent het ROT inloophuis in het buurthuis De Heistal zijn deuren voor een speciale open dag. Van 1 uur 's middags tot 4 uur 's middags nodigen ze iedereen uit die te maken heeft of te maken heeft gehad met kanker. Of je nu patiënt bent, familie, vriend of nabestaande, hier vind je rust, erkenning en steun bij mensen die begrijpen wat je doormaakt. Tijdens deze open dag kun je kennis maken met het aanbod, deelnemen aan activiteiten of gewoon een kopje koffie komen drinken met iets lekkers. Je hoeft je niet aan te melden, je kan gewoon langskomen op de locatie De Koningshof 3 in Oorschot.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Op donderdag 4 juni is er vanaf 4:30 middags tot middernacht gaat het muziekfestival Plukt van start op het terrein van de Technische Universiteit Eindhoven. Voor slechts 1 euro kunnen bezoekers genieten van live muziek, diverse foodtrucks en een ijskoud biertje. Dus zet hem alvast in je agenda. Donderdag 4 juni van 4:30 middags tot middernacht. Het muziekfestival Plukt.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Zon en Breugel.
1: 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
2: Dit is Dick de Haak met het radionieuws. De Amerikaanse president Trump wil alleen een akkoord met Iran sluiten als aan zijn voorwaarden wordt voldaan. Volgens het Witte Huis is de belangrijkste eis dat Iran geen kernwapens mag ontwikkelen of bezitten. Trump sprak gisteren met zijn adviseurs tijdens een overleg van ongeveer 2 uur. Daar zou hij een definitieve beslissing nemen over een mogelijke deal met Iran. Het Witte Huis benadrukt dat een overeenkomst alleen wordt getekend als die volgens Trump in het belang van de Verenigde Staten is. Automobilisten moeten vandaag rekening houden met flinke verkeerschaos in Oostenrijk en Zuid-Duitsland. De belangrijke Brenner-autobaan richting Italië wordt vanaf 11 uur urenlang afgesloten door een protest van omwonenden. De actie is georganiseerd door de burgemeester van het dorp Gries am Brenner. Volgens bewoners zorgt de drukke verkeer voor veel herrie, files en luchtvervuiling. De ANWB adviseert reizigers de regio Innsbruck en Tirol te mijden. Omrijden kost zo'n 240 kilometer extra. De Amerikaanse president Trump wil niet langer de leiding hebben over het John F. Kennedy Center for Performing Arts. Trump reageert op een uitspraak van de rechter die hem verbiedt zijn naam aan het centrum te verbinden. Binnen 2 weken moet hij van de gevel gehaald worden en moeten al zijn verwijzingen naar de naam worden verwijderd. Trump stelt dat geen enkele Amerikaanse president zo oneerlijk is behandeld door rechters als hij. In het Franse Arromanches-les-Bains wordt volgende week zondag een plaquette onthuld ter ere van de Nederlandse bijdrage de D-Day-operatie. De herdenking bij het D-Day-museum is georganiseerd door de Stichting Koopvaardijpersoneel 1940-1945. Die zegt dat de Nederlandse koopvaardijschepen een belangrijke rol speelden bij de geallieerde invasie in Normandië. Ze vervoerden troepen, voertuigen en voorraden naar de kust. Met de plaquette krijgen de bijdragen nu een blijvende erkenning. Het weer, zonnige periode, vrijwel overal droog. In Limburg kan er plaatselijk een regen- of onweersbui vallen. Het wordt 20 graden in het Waddengebied tot 28 graden in Zuid-Limburg bij een zwakke tot matige noordenwind. Tot zover het radionieuws.
3: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af. Online.

0: 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Mag.
2: Wat mag?
1: Je weet wel, Mac.
2: Hè?
1: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
3: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
4: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
5: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
6: Uiterlijke opzichtdatum... Oh, gisteren.
7: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
6: Klinkt goed.
7: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
8: Een nieuwe outfit nodig voor je kids? Bij Kicks shop je de leukste kindermode van topmerken zoals Z8, Jubel en Pagino. Van fijne basics tot zomerse looks. Voor 9:30 besteld is dezelfde werkdag verzonden. Gratis retourneren en achteraf betalen. Shop nu op kicks.nl.
9: Zon en Breugel.
10: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
9: Radio
10: SNB
9: 107.5 FM.
10: En overal via radio.snb.nl.
9: Radio
10: SNB. Met dit uur. De beste muziekvariatie voor het weekend. Non-stop.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Bij Café Den Ecker in Best staat begin juni weer het muziekweekend Gekker Ecker op de planning. Van 5 tot en met 7 juni kan je 3 dagen lang genieten van live muziek met coverbands en tributes op een gezellig terras. De entree is gratis, dus iedereen kan gewoon langskomen om mee te genieten van lekkere muziek en een fijne sfeer. Je vindt Café Den Ecker aan de Nieuwdijkstraat 44 in Best. En kom langs en beleef een muzikaal weekend vol gezelligheid.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: In het Dommelshuis in Son en Breugel is tot en met 4 juni de expositie in Vogelvlucht van fotograaf Eddie Oudijk te zien. Met zijn camera legt hij bijzondere beelden vast die verrassend, verwonderend en soms bijna grafisch lijken. Van abstracte vormen tot momenten die je normaal zomaar voorbij zou vliegen. Iedere foto vertelt een eigen verhaal. De tentoonstelling is dagelijks te bezoeken tussen 4 en 5 uur in het Dommelshuis aan het Kerkplein in Son en Breugel. En laat je inspireren door deze unieke blik van Eddie Oudijk tijdens de Arts Longa-expositie in Vogelvlucht.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Zon en Breugel.
1: 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
2: Dit is Dick de Haak met het radionieuws. Vanochtend is een 35-jarige man uit het Brabantse Os opgepakt die mogelijk betrokken was bij de dood van een 47-jarige man uit Berchem, die gistermiddag door voorbijgangers werd gevonden in een sloot in het buitengebied tussen Berchem en Herpen. Een man van 33 die eerder werd opgepakt geldt niet langer als verdachte, aldus de politie. Het slachtoffer was jeugdleider bij voetbalvereniging Berchem Sport. Hoe hij om het leven is gekomen wordt nog onderzocht. Later vandaag wordt de 35-jarige verdachte uit Os door de politie verhoord. Een 60-jarige Canadees heeft schuld bekend aan 14 aanklachten van het aanzetten tot zelfmoord, nadat hij via internet giftige chemicaliën als zelfdodingspakketten had verkocht. Door zijn bekentenis komen de zwaardere moordbeschuldigingen tegen hem te vervallen. De voormalige chef-kok heeft ongeveer 1200 pakketten met de giftige stoffen verkocht aan ontvangers uit binnen- en buitenland. Hij ontmoette die mensen online op zelfmoordforums. Nabestaanden beschuldigen de 60-jarige Canadees van uitbuiting van kwetsbare mensen. De Amerikaanse president Trump wil alleen een akkoord met Iran sluiten als aan zijn voorwaarden wordt voldaan. Volgens het Witte Huis is de belangrijkste eis dat Iran geen kernwapens mag ontwikkelen of bezitten. Trump sprak gisteren met zijn adviseurs tijdens een overleg van ongeveer 2 uur. Daar zou hij een definitieve beslissing nemen over een mogelijke deal met Iran. Het Witte Huis benadrukt dat een overeenkomst alleen wordt getekend als die volgens Trump in het belang van de Verenigde Staten is. Automobilisten moeten vandaag rekening houden met flinke verkeerschaos in Oostenrijk en Zuid-Duitsland. De belangrijke Brenner-autobaan richting Italië wordt vanaf 11 uur urenlang afgestoten door een protest van omwonenden. De actie is georganiseerd door de burgemeester van het dorp Gries am Brenner. Volgens bewoners zorgt de drukke verkeer voor veel herrie, files en luchtvervuiling. De ANWB adviseert reizigers de regio Innsbruck en Tirol te mijden. Omrijden kost zo'n 240 kilometer extra. Het weer, zonnige periode en vrijwel overal droog. In Limburg kan er plaatselijk een regen- of onweersbui vallen. Het wordt 20 graden in het Waddengebied tot 28 graden in Zuid-Limburg bij een zwakke tot matige noordenwind. Tot zover het radionieuws.
3: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
6: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl. Kerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie? Blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Kijk op candidacoach.nl.
7: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de

0: of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
1: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
2: Zon en Breugel.
3: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
2: Radio
3: SNB
2: 107.5 FM.
3: En overal via radiosnb.nl.
2: Radio
3: SNB.
4: Love your radio. Love your music. This is the best thing on your radio.
3: Peter Wilkens.

Een hele goede morgen. De komende twee uur kan je weer luisteren naar het programma Een Goedemorgen met Peter. De komende twee uur draaien van alles wat. Goud van oud enzovoort enzovoort. Als het maar gezellig is, zeg ik altijd maar.

speciale uitvoering, maar dat hoorde je al, denk ik. Heb je net ingeschakeld? Je luistert naar het programma Een Goedemorgen. Met mij dus. El Stewart, The Year of the Cat.

Dat is trouwens alweer een tijdje geleden dat we deze plaat gedraaid hebben. ABBA, Knowing Me, Knowing You. Nick en Simon. De dag dat alles beter is.

Dolly Parton. Here you come again. En dat allemaal op deze ochtend. Een goeiemorgen. Voor degene die Mandy heette, dan krijgen we er een van Barry Manilow.

En Barry Manilow zong over zijn Mandy. Yeah. Je luistert naar het station waar heel veel muziek in zit. En dat 24 uur per dag. Speciaal voor jou.

terug naar het jaar 1979. Dat is alweer een tijd geleden, zeg. Ja, ik was even een paar platen aan het uitzoeken en toen kwam ik de volgende plaat tegen. Ik denk, dat is een tijd geleden dat we die gedraaid hebben, zeg. The Classics.

0: De voormalige chef-kok heeft ongeveer 1200 pakketten met de giftige stoffen verkocht aan ontvangers uit binnen- en buitenland. Hij ontmoette die mensen online op zelfmoordforums. Nabestaanden beschuldigen de 60-jarige Canadees van uitbuiting van kwetsbare mensen. Automobilisten moeten vandaag rekening houden met flinke verkeerschaos in Oostenrijk en Zuid-Duitsland. De belangrijke Brenner-autobaan richting Italië wordt vanaf 11 uur urenlang afgesloten door een protest van omwonenden. De actie is georganiseerd door de burgemeester van het dorp Gries am Brenner. Volgens bewoners zorgt het drukke verkeer voor veel herrie, files en luchtvervuiling. De ANWB adviseert reizigers de regio Innsbruck en Tirol te mijden. Het weer, zonnige periode en vrijwel overal droog. In Limburg kan er plaatselijk een regen- of onweersbui vallen. Het wordt 20 graden in het Waddengebied tot 28 graden in Zuid-Limburg... bij een zwakke tot matige noordenwind. Tot zover het radionieuws.
1: Op zoek naar een andere auto? Van stadsauto tot truck. Zoek gratis en reclamevrij tussen duizenden voertuigen. Autofy.nl. OOFY.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag ervaren. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
3: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
4: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
5: Mag.
6: Wat mag?
5: Je weet wel, Mac.
6: Hè?
5: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
7: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
8: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
9: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
8: Help je mee?
10: Uiterlijke opzichtdatum... Oh, gisteren.
11: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
10: Klinkt goed.
11: Minder gedoe, meer controle. Mokadocs. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
12: Zon en Breugel.
13: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
12: Radio
13: SNB
12: 107.5 FM.
13: En overal via radiosnb.nl.
12: Radio
13: SNB.
14: Love your radio. Love your music. This is the best thing on your radio.
13: Peter Wilkens.

En in dit jaar 1969 stond Melanie met de plaat Beautiful People heel hoog genoteerd in de top 40.

Na, dromen zijn bedrog. Marco Borsato. Goedemorgen. Het programma. Een goedemorgen met. Culture Club.

eigenlijk moet je hier ook de videoclip bij zien van de Culture Club. Gaat om de zanger. Hij is altijd zo leuk gekleed, hè? Apart, helemaal apart. Ga van ja, ja. Is de muziek van je van. Dat doen we zeker.

Even lekker terug in de tijd met de Fortunes. Terug naar het jaar 1965. Ja, laten we eens gek doen. We gaan even naar Zuid-Amerika. Ik neem u mee. Dan kom maar een beetje in beweging thuis. Stoel aan de kant, tafel aan de kant. En lekker dansen.

En dan is hij ook in één keer afgelopen. De schouw verder. Los Bravos. Lekker plek.

terug naar het jaar 1977. En we draaien er een van John Paul Jong, Standing in the Rain.

En dat speciaal voor de Songfestival-liefhebbers. Dit was in ieder geval een numero uno geluid. Maar dan van een tijdje terug. Hey, de Tramps.

Een discohitje van de Twams. En deze plaat moet je gewoon even uitdraaien, vind ik, hè? Ja.

0: Zon en Breugel, 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. De Amerikaanse president Trump verkeert nog steeds in uitstekende gezondheid, maar hij moet wel afvallen. Dat staat in een verklaring van zijn lijfarts Sean Barbabella, die door het Witte Huis is uitgegeven. Zijn hart, long, neurologische en algemene fysieke conditie is uitstekend, aldus Barbabella, die eraan toevoegde dat de 79-jarige Trump volledig geschikt is om alle taken van opperbevelhebber en staatshoofd uit te voeren. Barbabella heeft Trump wel geadviseerd af te vallen. De Amerikaanse president weegt 108 kilo, ruim 6 kilo meer dan vorig jaar. Het parlement in Ghana heeft een van de strengste anti-LGBTI-plus-wetten van Afrika aangenomen. Het voorstel voorziet in celstraffen tot 3 jaar voor personen met homoseksuele relaties en mensen die LGBTI-plus-activiteit opzettelijk bevorderen, sponsoren of ondersteunen. Ook moeten mensen verplicht vermeende overtredingen melden bij de politie. Ghana voegt zich hierbij bij een grote groep Afrikaanse landen die homoseksualiteit strafbaar stellen of wetgeving aanscherpen. In meer dan 30 van de 54 Afrikaanse landen zijn homoseksuele handelingen verboden. Ondanks de melding van Amerikaanse functionarissen dat militaire delegaties uit Israël en Libanon in Washington productieve gesprekken

0: Berghem sport. Hoe hij om het leven is gekomen wordt nog onderzocht. Later vandaag wordt de 35-jarige verdachte uit Os door de politie verhoord. Het weer, zonnige periode en vrijwel overal droog. In Limburg kan er plaatselijk een regen- of onweersbui vallen. Het wordt 20 graden in het Waddengebied tot 28 graden in Zuid-Limburg... bij een zwakke tot matige noordenwind. Tot zover het radionieuws.
1: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag... tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier... en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
2: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
5: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
6: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
7: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten, die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
8: Uiterlijke opzichtdatum, oh, gisteren.
9: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
8: Klinkt goed.
9: Minder gedoe, meer controle. Mokadocs. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
10: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
11: Radio SNB 107.5 FM.
10: En overal via radiosnb.nl.
11: Radio SNB.
10: Met dit uur Radio Berkenstaten. Met Han Muller.

daar zijn we weer. Ik ben net, voel me af en toe net meneer de Bouvry. Hallo, daar zijn we weer. Maar ja, het grote verschil is meneer de Bouvry, die is naar de eeuwige jachtvelden vertrokken en moi is er nog steeds. Om gewoon elke week Radio Bergenstaten te verzorgen. En ik doe dat met ontzettend veel plezier. En ik hoop dat het plezier zo is dat u ook met plezier luistert. Ja, radio maken is natuurlijk geen job van eventjes maar doen. Het is ook zeker geen job van 9 tot 5. Hoewel Dolly Parton daar misschien een ander idee over heeft. Maar we gaan eens even luisteren hoe zij met die druk van 9 to 5 omgaat. Oh, heerlijk hè. Heerlijk is dat als af en toe de zaak gewoon lekker fout gaat. Zeker in het begin. Maar we hebben mevrouw Parton even gevraagd om even een plaatsje terug te doen. Komt u even terug mevrouw Parton? Ja, ja, het is iets anders dan van 9 tot 5. Maar doe dit maar even in uw spare time. MUZIEK

komt uit de film 9 to 5. Leuke film overigens, met nog meer van dat geweldige, artistiek gevormde dames. Ja, leuk hoor, maar dit was dus 9 to 5, de officiële tune, of de herkenningsmelodie van de film. Laten we dat zo maar zeggen. Dan is het 5 uur geweest en dan heb je bezoek. En dan denk je van ja, eigenlijk wil ik wel dat die gewoon blijft. En dan zeg je gewoon, don't leave tonight.

Om haar bewondering voor Janis Ian niet onder stoelen of banken te steken, nam Connie van der Bos in 1980 de LP op Singing with Janis Ian. En ze doet dat ook inderdaad, want dat hoorde je ook duidelijk. Hè. Dit was een duet samen dus met Janis Ian, Connie van der Bos en Don't Leave Tonight van het album uit 1980. Ja. En in hetzelfde jaar was er ook iemand uit Ierland die weer eens even zorgde voor een dik en vet succes op het Eurovisie Songfestival. En dat was niemand minder dan Johnny Logan met zijn What's Another Year.

0: Hij won overtuigend met Ierland en Watts. En dat hier toen in Amsterdam, want dat was de locatie voor het Eurovisie Songfestival. Op 1 natuurlijk Johnny Logan. Op 2 kwam Katja Epstein uit Duitsland. En Nederland met Maggie McNeil deed niet helemaal slecht op de 5e plaats. Maar goed, dat was in de tijd dat Songfestivals nog bestonden uit songs en niet uit verkleedpartijen. Ja, maar dat is nou helemaal zo, hè? Dus wat dat betreft. Wij gaan eens even kijken hoe het is met iemand die wij binnenkort weer in het Vestzaktheater kunnen bewonderen, namelijk Gerard van Maasakkers.
1: Dit is Radio SMB.
2: Hallo, ik ben Gerard van Maasakkers en ik wens jullie veel plezier met het luisteren naar Radio SMB. Houdoe.

0: Ja, van de formatie waar ik nog steeds bijzonder veel bewondering heb, is dit hun cover van het nummer van Cher, Sonny en Cher, I Got You Baby. En dit is een opname in 1984. En nou we het toch over Cher hebben, Sonny en Cher. Afgelopen week was ze jarig, nee, vorige week was ze jarig. Ze werd 80 jaar. Dat zou je toch niet zeggen, hoewel er natuurlijk wel een heel verhaal aan cosmetische dingen aan verbouwd is aan deze jonge dame. Maar goed, 80 jaar en still going strong. En ja, dat geldt ook voor de meeste mensen die in werkenstatus zitten. Vandaar dat we er maar eens heel snel overgaan tot hun verhaal.
1: Ze kunnen het niet laten. Dus nu de verzoekplaat van Berkenstaten.

Ja, voor alle vrienden in en van Berkenstaten. Dit was hun verzoekplaat deze week. Queen, you're my best friend. Ja, en ja, al die mensen die daar werken, het zijn allemaal keien, moet ik zeggen. En ze zijn ook helemaal up-to-date. Ze zijn helemaal gespecialiseerd in de zorg voor de wat ouder wordende medemens. Oftewel, I'm specialized in you.

Ja, bijzondere stemgeluid van Alettes Hidding. De frontman en oprichter van de formatie Time Bandits. En genoemd natuurlijk naar een Monty Python film van Terry Gilliam. Ja. We weten zoveel. Hè. En dit was natuurlijk een ontzettende dikke hit. De tweede plaats in de top 40, maar ook buiten de landsgrenzen was het een internationaal succes. In Portugal de top 10. In Frankrijk 450.000 exemplaren. Nou, hè, dan ben je toch in ieder geval wel goed bezig. En dan heb je toch een beetje een druk van, we moeten blijven presteren. En degene die ook zo'n druk voelde, was in 1984 Bette Midler. Die voelde zichzelf een beast of burden.

Ja, wat een rockbitch is dat. Jongen, jongen, jongen. Ze zeggen wel eens van een Anouk, maar bot, want die kan er ook wel van hier in deze Bette Midler. En dat was dan 1984. Ja, ja, ja, ja, ja. En we bleven een beetje in de jaren 80 hangen, deze uitzending. Ik kan er ook niks aan doen. Dus mijn schuld, daar kan ik niks aan doen. We gaan naar die man met die lolly in zijn mond. Ja, iedereen kent hem natuurlijk als Kojak. Telly Savalas. Hij speelde in meer films, maar als detective Kojak was hij natuurlijk wel heel bekend. I'm gonna get your baby, zoiets. Ik weet niet precies wat dat was. Maar als hij die lolly uit zijn mond deed, dan begon hij soms wel eens te zingen. En hoe hij dat er vanaf brengt, dat horen we met dit nummer uit 1980. Some Broken Hearts Never Mend.

0: Och. Ja, het is natuurlijk toch een beetje de stem die je er doet. Tennis je wel eens 1980 aan Some Broken Hearts Never Mend. En dat betekent, ja, dan ben je toch een beetje verdrietig. Dus misschien is het wel hoogste tijd om wat te gaan lachen.
1: And now for something completely different.
2: Ik ben één keer op vakantie geweest naar een ander Nederlands eiland. Ik ben één keer op vakantie geweest naar Bonaire. En op zich was het superleuk. Maar na 2 weken verveelde ik me dood. En toen heb ik serieus een vlucht eerder geboekt van Bonaire naar Curaçao. Met een van de vage vliegtuigmaatschappij. En ik zou van Curaçao weer terugvliegen naar Nederland zo snel mogelijk. En ik moet jullie even vertellen wat mij die ochtend op het vliegveld van Bonaire is overkomen. Ik kom daar 's ochtends vroeg aan in die vertrekhal. En het raar was, ik was helemaal in mijn eentje in die vertrekhal. Had ik er nooit in de merk, ik was helemaal in mijn eentje in die vertrekhal. Er was net een vlucht met Amerikanen weggegaan. En ik wist dat het Amerikanen waren. Want ze hadden allemaal een shirtje en een petje op met I love Bonaire. Was opgevallen? Amerikanen kopen altijd een shirtje waar ze geweest zijn. Als een opschepperij van kijk mij eens even. Ik ga morgen ook niet in Leiden roken met een t-shirt I love Amsterdam. Je schaap je kapot. Luister. Ik sta helemaal in mijn eentje in die vertrekhal. En ik sta te stressen, zoals ook een Nederlander die reist. En in één keer zie ik dat ik niet helemaal in mijn eentje ben. Want achter één van die balies zit een enorme grote Antilliaan met een gouden ketting om. De grootste en mooiste glimlach die ik ooit van mijn leven gezien heb. En een bordje op zijn borst met zijn naam Hendrik Lopers. En de reden waarom ik jullie zijn echte naam noem, dit is by far de vrolijkste man die ik ooit in mijn leven ben tegengekomen. Ik sta te stressen, opeens ook een stem.
3: Meneer. Je moet chillen op de Antillen, meneer. U moet in de vrede vallen, meneer. Kan ik u helpen?
2: Ik zei, ik moet inchecken.
3: Hij zei, meneer, komt u maar bij mij. Komt u maar bij mij. Ik ben die incheck, meneer.
2: Ik geef u wel mijn paspoort. En ik zet mijn koffer, weet je, op die weegschaal naast die inzichtbalie. En ik kijk zo, is hij niet te zwaar? Is hij niet te zwaar? Hij kijkt me lachend aan.
3: Ja, meneer, dat moet je zelf weten. U moet hem zelf dragen.
2: Oké. Ik krijg mijn paspoort terug. Met een boardingpas. Ik zeg, waar moet ik heen?
3: Ja, meneer, u moet nu naar de douane.
2: Ik zeg, dat weet ik, maar waar is de douane?
3: Hij zegt, weet je wat?
2: Ik loop met u mee. Hij komt achter die balie vandaan. Hij loopt voor me uit. Langzaam. Als hij bij mij thuis op dat tempo voor mijn televisiescherm zou langslopen, ik zou 3 series op Netflix verder zijn. Ja. Na 10 minuten lopen en ik carré. Ik wil even benadrukken. Dit verhaal wat ik jullie nu stel is letterlijk woord voor woord gebeurd zoals ik het nu ga zeggen. Na 10 minuten komen we aan bij een hekje. Hij doet het hekje open.
3: En je komt u maar, komt u maar. Ik ben ook de douane, meneer.
2: Hij houdt mij tegen. Ja? Hij kijkt mij streng aan.
3: En je, meneer, ik moet u één ding vragen. Maar heeft u die koffer helemaal zelf ingepakt?
2: Ik zeg, helemaal zelf.
3: Wat knap van u, meneer.
2: wat jij wil. Nou. Ik loop door naar die boardinghal. En wederom, ik zit helemaal in mijn eentje in die boardinghal. Dat is een rare ervaring. Ik sta daar een kwartier te wachten. Na een kwartier zie ik een deur opengaan. Komt diezelfde man tevoorschijn. Maar luister. Die man komt niet naar mij lopen. Nee, die man loopt naar een balie, verderop. Hij drukt op een van de knopje. En ik hoor een stem door de hele ruimte.
3: Mensen, voor de vlucht naar Curaçao kunnen nu boarden. Ben je boarding, meneer?
2: Ik kom er toch enigszins verbaasd aanlopen. Je begrijpt het, ja? Ik geef die man verbaasd mijn boardingpas. Hij kijkt mij volslagen in paniek aan.
3: Hij zegt, meneer, dat is een hele bijzondere boardingpas. Dat heeft de incheck, meneer, goed gedaan.
2: Oké. What the fuck? We lopen door. Ik kom aan op dat vliegveld. Ja? Daar staat een vliegtuig. Het zelfgemaakte Lego-vliegtuig. Van mijn zoontje van 8 ziet er ook betrouwbaarder uit dan dit vliegtuigje. Het zit met fucking plakband aan elkaar.
3: Hij doet de klep open. En ja, meneer, u kunt die koffer in de klep doen.
2: Dus doe mijn kakel. Met mijn eigen stem. De koffer in die klep. Ik ga zitten in dat vliegtuig. Ik doe mijn riem vast. Nou, wanneer komt de rest van de passagiers? Die Hendrik zit ook te kijken. Na 5 minuten pakt hij uit zijn rechterbroekzak een pakje sigaretten. De man steekt een sigaretje op naast een vliegtuig vol met kerosine. Waar ik in zit, ja, dat mag daar gewoon. Na 5 uur drukt zijn peuk uit. Pakt uit zijn linkerborstzak een enorm grote zonnebril. Doet hem heel langzaam op. Doet een petje op.
3: Kijk maar, lach het aan. Ja, meneer Meijer, u had al een vermoorden. Ik ben ook de piloot, meneer.
2: Hij loopt dat trappetje op, ja? Ik zie hem zoeken en je gelooft niet meer, maar het is echt gebeurd. De man was de sleutels kwijt. De man was de sleutels van zijn vliegtuig kwijt. Maar zelfs dan raakt een Antilliaan totaal niet in de stress. Want toen hoor ik een heel bekend muziekje.
3: Sleutels, pinpas, telefoon, telefoon. Sleutels, pinpas, telefoon.

0: Wacht. Hij zit inmiddels in dat vliegtuig, ja? Die sleutels liggen daar ergens. Hij doet die sleutels in een contact. En je gelooft het niet, maar het is echt gebeurd. Ik hoor een kwartier lang alleen maar dit. Ga, ga, ga, ga, ga, ga, ga. Ga, ga, ga. Na een kwartier draait zijn gelach om.
1: Ja, meneer Meijer, kunt u zwemmen? Hij zegt, u heeft pech. U had het al gehoord, maar de vliegtuig is kapot. Maar ik heb slecht nieuws en ik heb goed nieuws. Het slechte nieuws is, er moet een monteur komen. Het goede nieuws, hij is heel dichtbij.
2: Ik heb zo... Ja, ja, ja. Schitterend verhaal. En als het echt gebeurd is, dan is dat inderdaad een herinnering die je nooit vergeet. Helemaal passend bij de Bonaire-sfeer die Jochen Meijer net geschapen heeft, gaan wij met Super Sister verder, featuring Los Alegres. En uit 1975 is dit het overheerlijke Sweet Okay, Coconut Woman.

Ja, soms moet je ook toegeven dat het nummer niet helemaal voldoet aan de sfeer die je eigenlijk wil doen. Sweet Oké en Coconut Woman is een beetje heel ver weg. Volgens mij zitten wij van hieruit te luisteren naar Aruba en horen we heel in de verte Coconut Woman. Dus die ga ik een beetje opfrissen en die ga ik volgende week gewoon een keer draaien. Ah, blijft een lekker nummer. En ja... ik ga u eventjes vertellen dat u misschien wel verliefd bent geworden op coconuts en op Bonaire. Elvin Bishop heeft er in ieder geval wel last van. Fooled around and fell in love.

af en toe mag je best eens een keer wat, wat anders draaien. Wat minder zoetsappig dan we af en toe wel eens gewend zijn. Wij gaan volgens mij naar de jaren 70.

If I Can't Have You, Yvonne Elliman, in de discotijd rond die eind jaren 70, geschreven door de Bee Gees. En voor haar een hele dikke, vette hit. En Yvonne Elliman kennen we natuurlijk uit de film Jesus Christ Superstar, waar ze speelt als Maria Magdalena. En uit die musical draait I Don't Know How To Love Him. Ja, dan bent u weer helemaal op de hoogte. Wij gaan naar een andere dame die een wat bedenkelijke reputatie heeft opgebouwd de afgelopen jaren. Patricia Pai.

mevrouw Pai. Ja, mevrouw Pai. Ik ging naar de bioscoop vroeger. Nou, tegenwoordig niet zoveel meer. En dan was het tijd voor de reclame. Dan begon de reclame in ieder geval. En dan was dat de reclame van Coca-Cola. En daar stonden de New Seekers de wereld toe te zingen.

zeer uitgekiende reclame was dat in de tijd van Coca-Cola. En heel mooi vertolkt door de New Seekers. We waren al in Bonaire. En we waren al, althans probeerden in een beetje in tropische sferen te komen. Dus ik neem u nog even mee als afsluiter. Als vocale afsluiter met Benny King uit 1961.

0: Zon en Breugel.
1: 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
2: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. Bij een nieuwe aanval van het Amerikaanse leger in de oostelijke Stille Oceaan, op wat waarschijnlijk een drugsboot was, zijn 3 mannen om het leven gekomen. Het is deze week de 3e aanval op boten die volgens de VS drugs vervoeren of betrokken zijn bij drugshandel. Sinds het begin van de aanval op drugsboten zijn nu ruim 200 vermeende drugssmokkelaars om het leven gekomen. Er is veel kritiek op de manier waarop de VS in dit soort zaken handelt. Zo worden er nooit bewijzen van drugssmokkel geleverd. Sinds begin dit jaar zijn in 29 verschillende landen een kleine 6.000 doden gevallen door het gebruik van drones, blijkt uit cijfers van de conflictwaakhond ACLED, meldt Trouw. ACLED baseert zich op open bronnen, zoals lokale media en verklaringen van overheden. Maar uit landen als Rusland, Soedan of Myanmar is zulke informatie moeilijk te krijgen. Het aantal zal daarom nog hoger liggen. Vooral in de oorlog tussen Rusland en Oekraïne worden veel drones gebruikt. En ook in de strijd tussen Iran en de VS hebben golfstaten vaak te maken met droneaanvallen. De Amerikaanse president Trump verkeert nog steeds in uitstekende gezondheid, maar hij moet wel afvallen. Dat staat in een verklaring van zijn lijfarts Sean Barbabella, die door het Witte Huis is uitgegeven. Zijn hart, long, neurologische en algemene fysieke conditie is uitstekend, aldus Barbabella, die eraan toevoegde dat de 79-jarige Trump volledig geschikt is om alle taken van opperbevelhebber en staatshoofd uit te voeren. Barbabella heeft Trump wel geadviseerd af te vallen. De Amerikaanse president weegt 108 kilo, ruim 6 kilo meer dan vorig jaar. Het parlement in Ghana heeft een van de strengste anti-LGBTI-plus-wetten van Afrika aangenomen. Het voorstel voorziet in celstraffen tot 3 jaar voor personen met homoseksuele relaties en mensen die LGBTI-plus-activiteit opzettelijk bevorderen, sponsoren of ondersteunen.

0: landen zijn homoseksuele handelingen verboden. Het weer, zonnige periode en vrijwel overal droog. In Limburg kan er plaatselijk een regen- of onweersbui vallen. Het wordt 20 graden in het Waddengebied tot 28 graden in Zuid-Limburg... bij een zwakke tot matige noordenwind. Tot zover het radionieuws.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl. Met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
3: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB... en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go... en sluit je contract online af.
4: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
5: Uiterlijke opzichtdatum, oh, gisteren.
6: Tja. Dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadocs staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
5: Klinkt goed.
6: Minder gedoe, meer controle. Mokadocs. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
7: Ah, mijn rug.
8: Beweeg.
7: Hé, wat? Huh?
8: Ik ben het. Je rug.
7: Je hebt weer te lang gezeten, hè?
9: Rugpijn? Ga toch lekker wiebelen. Wobbels, wiebelkrukken. Zitten zoals het bedoeld is. Ga naar wiebelkruk.com.
10: Lisa en Vos, De Kunst van het Zien... is een warm, betoverend en filosofisch prentenboek... dat jong en oud raakt. Met prachtige handgemaakte illustraties... een hartverwarmend en troostrijk verhaal over verandering en liefde. Ideaal aan het einde van het schooljaar. Bestel voor 1 juni en ontvang een gratis kleurplaat. Ga naar lisaenvos.nl.
11: Het station met de meeste muziekvariatie
12: en het laatste nieuws.
13: Radio SNB 107.5 FM.
12: En overal via radiosnb.nl.
13: Radio
12: SNB.
11: Met dit uur. Muziektherapie met René van Abelen.
14: Zijn we klaar voor jongens? Dan gaan we.
15: Ja,
14: we zijn
15: er klaar.
14: Ja, wat een gezellig.
16: Je muziektherapie begint...

0: 40ers waren ze het in 2003. En ze kwamen ermee op 19 weken genoteerd in de enige echte in Nederland. Nina en Kim Wilde met Any Place, Anywhere, Anytime. Hartelijk welkom bij sessie 593.
1: Muziektherapie.
0: En in deze sessie onder meer een wondermooi nummer van een legendarische Nederpopper. Kwart voor natuurlijk beschouwd voor een trio reuze live in gelegenheidsformatie. Er is natuurlijk het popnieuws, de tune van een Bondfilm, maar dan anders. En nu eerst muziek uit 1983.
1: Muziektherapie met René van den Abelen.

nummer 1 in de Billboardlijst. En in IJsland vonden ze hem net zo mooi. Daar kwam hij ook op de hoogste plaats. In Nederland op 2, Vlaanderen op 3. IOU van Freeze. Graham Nash, inmiddels ruim in de 80 en nog altijd actief. Weer een nieuwe tour aangekondigd. We gaan even terug naar een heel andere periode met hem. 1964.

Twee klassieke albums van Doobie Brothers komen in zo'n beetje de best mogelijke kwaliteit opnieuw uit. The Captain and Me en What Were Once Vices Are Now Habits verschijnen op 180 grams 45 toeren dubbel LP's en als hybride super audio CD-versie. Iron Maiden is begonnen aan de Run For Your Life World Tour 2026. De aftrap vond plaats in Athene, waar onder meer nummers werden gespeeld van het debuutalbum uit 1980. Slechte week was het voor grote saxofonisten Dick Parry, die onder meer te horen is op verschillende regelrechte Pink Floyd klassiekers als Money, Us and Them en Shine On Your Crazy Diamonds, overleed op zijn 83ste. En jazzgigant Sonny Rollins, van onder heel veel meer Waiting on a Friend van de Stones, werd 95. Paul McCartney zou graag een postuum duet met Prince opnemen. De ex-Beatle hoorde pas een paar jaar geleden dat Prince Long and Winding Road een paar keer live had gecoverd en er ziet mogelijkheden om daarmee aan de slag te gaan.

0: Prince live in Monaco op 13 augustus 2009. Nou, of dat er nu echt van gaat komen, het is natuurlijk afwachten. Hij maakt al ongeveer een halve eeuw muziek, maar in oktober verschijnt zijn eerste soloalbum, Dirty Food Lane, van sleetgitarist Dave Hill. Door een erg autobiografische langspeler, die wordt geproduceerd door Django Holder, de zoon van sleetzanger Noddy Holder.
1: True, 'cause I heard it on the radio. It must be true, it must be true.
2: 1973.

0: Thank you so much. You're great. We love you.
1: Daarvoor een goede live uitvoering van China Grove. Origineel staat op The Captain and Me. En binnenkort hoor je dat album dus in zo ongeveer de best mogelijke geluidskwaliteit. Nou, lekker toch? De Doobie Brothers in muziektherapie. En dan een juweeltje van eigen bodem.
2: Gouwe!
3: Reis door de tijd, jij mag de pijn, mag Mozes kriebel.

0: Een eenzame reus in de Nederlandstalige popmuziek. Zo klonk hij in 66 van zijn tweede album Voor de Overlevende. Vrienden van vroeger. Je hoorde Boudewijn de Groot.
1: Willem, wat doet u nu?
2: Je knapt er echt van op, hè?
1: Muziektherapie met René van Lennabelen.

Verschenen in januari van dit jaar, To Love Somebody, de radio edit van Holly Humberstone. Breaking Bad wordt door heel wat mensen gezien als de beste televisieserie ooit. En in die serie werd ook heel zorgvuldig gekeken naar welke muziek er zo af en toe hier en daar te horen was. Zoals bijvoorbeeld deze. Tommy James en de Shondells uit 1969. Crystal Blue Persuasion.

Volgens mij is de mooiste van Tammy James en de Chandelles Crystal Blue Persuasion. De casting voor de nieuwe James Bond is blijkbaar onderweg, zal mij bedienen. We gaan terug naar een spoof uit 1967. Ook James Bond, maar dan anders.

De eerste keer dat ik ze live meemaakte was ergens midden jaren 70 in Scheveningen in het Circus Theater. En sindsdien ben ik ze blijven volgen. Prachtige muziek. Voor het debuutalbum Camel, dat uit 1973 stamt, hoorde je Camel's Never Let Go. Wij verplaatsen de microfoon naar New York en we bladeren de kalender toch behoorlijk en terug naar 16 november 2012. De Dukes of September zijn bezig met een Rhythm Review Tour. De Dukes of September? Jawel, Donald Fagen, Michael McDonald en Boz Gags.

0: Thank you. Nou, daar had ik best op de eerste rij willen zitten. Tweede rij, desnoods ook nog wel. The Dukes of September, Reeling in the Years, in New York opgenomen destijds. Zo'n 14 jaar geleden alweer.
1: Muziektherapie, Das Radio, die je vriend is.
0: Adamo. Hij verkocht ruim 100 miljoen albums en singles, was populair tot in Rusland toe. Inmiddels is de man 82, maar hij treedt nog altijd op. Dit week eindigt bijvoorbeeld in Quebec. En in juni staan er nog wat optredens in België op het programma. Dit was hij in 1973.

0: Heb jij hem nog gezien destijds bij Willem Duis? Adamo en Crazy Lou.
1: Kwart voor The Beatles. The Fab Four.
0: In 1965 verschenen zowel het album als de single als de bioscoopfilm Help van de Beatles. In 2007 kwam de Purple Chick Deluxe Edition van het album op de markt. Daarvan take 9 van Help.
2: 9.

0: Zon en Breugel, 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws. Gistermiddag is een 47-jarige man uit Berchem doodgevonden in een sloot. Afgelopen nacht heeft de politie Oost-Brabant een 35-jarige man uit Os gearresteerd die daar mogelijk bij betrokken is. De politie zegt dat het er sterk op lijkt dat de man door een misdrijf om het leven is gekomen. Het slachtoffer was jeugdleider bij Berchem Sport, waar ook zijn kinderen voetballen. De voetbalclub is diep geraakt door zijn overlijden en heeft geen idee waarom de jeugdleider om het leven is gebracht. Het is vandaag onmogelijk om over de Brennerpas in Oostenrijk te rijden, omdat inwoners van het dorpje Gries de drukte helemaal zat zijn en de weg bezetten. In het dorp wonen zo'n 1300 mensen en die hebben last van het enorme aantal vrachtwagens dat over de pas rijdt. Vorig jaar waren dat er 2,5 miljoen. Ook gebruiken ze sluipwegen en daardoor wordt hun dorp onleefbaar. De ANWB adviseert automobilisten die over de Brennerpas willen hun reis een dag uit te stellen. Bij een nieuwe aanval van het Amerikaanse leger in de oostelijke Stille Oceaan op wat waarschijnlijk een drugsboot was, zijn 3 mannen om het leven gekomen. Het is deze week de 3e aanval op boten die volgens de Verenigde Staten drugs vervoeren of betrokken zijn bij drugshandel. Sinds het begin van de aanvallen op drugsboten zijn nu ruim 200 vermeende drugssmokkelaars om het leven gekomen. Er is veel kritiek op de manier waarop de Verenigde Staten in dit soort zaken handelt. Zo worden er nooit bewijzen van drugssmokkel geleverd. De Amerikaanse president Trump verkeert nog steeds in uitstekende gezondheid, maar hij moet wel afvallen. Dat staat in een verklaring van zijn lijfarts die door het Witte Huis is afgegeven. Zijn hart-, long-, neurologische en algemene fysieke conditie is uitstekend, aldus de arts die eraan toevoegde dat de 79-jarige Trump volledig geschikt is om alle taken als staatshoofd uit te voeren. Hij heeft Trump wel geadviseerd om af te vallen. De Amerikaanse president weegt 108 kilo.

0: locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
1: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com. De specialist in zonwerende raamfolie.
2: Mag.
3: Wat mag?
2: Je weet wel, Mac.
3: Hè?
2: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
4: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
5: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
6: Kerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie? Blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Kijk op candidacoach.nl.
7: Zon en Breugel.
8: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
7: Radio
8: SNB.
7: 107.5 FM.
8: En overal via radio-snb.nl.
7: Radio
8: SNB.

Ja, het was een van de opvolgers van Kom van dat dak af uit 1959. Deze opname kwam in de hitparade in 1960. Stond maar liefst 14 weken in die hitparade, zo staat hij op mijn lijstje. Ja. Petra's Rockers en Ome Rijke. Ja, Rijke toch. Hartelijk welkom weer hier bij de Flashback Show. We gaan weer met u weer terug in de tijd. En we doen dat vanaf de jaren 50 tot en met een paar jaar terug of zo. Hè? Ome Rijke in mijn droom met Peter en zijn Rockers. En het is voor zichzelf geschreven. Peter Koelewijn, ja, u weet het. Komt eigenlijk uit Eindhoven, hè? Peter Koelewijn, ja. Goed, welkom dus bij de Flashback Show. Zometeen gaan we terug in de tijd. En ik moet even mijn briefje erbij pakken, want waar doen we daarmee? Nou, heel simpel, we gaan Madcon draaien met Beggin. En als alles goed gaat, dan komt u nu.

0: Upside down, you turn me. Oftewel, je draait me gewoon ondersteboven. Upside down, je draait me helemaal om. Nou ja. Diana Ross was dat, de vroegere zangeres van de Supremes uit de jaren 60. En dit was een solo-opname uit de jaren 80. Dus even stiekem kijken of het... Ja, inderdaad. Januari 1981 kwam hij in de hitparade Upside Down. Daarvoor hadden we We Are Singing in the Sunshine van Gil Garrett. Of was het Garrett Gil? Nee, Gil Garrett. Even mijn lijstje erbij houden, jongens. Want dat was een opname uit 1964. Klein hitje was er toen nog in hitparade, die eigenlijk Nederland toen nog helemaal niet had. Goed, we gaan snel verder met de volgende plaat. En de volgende plaat, dat is een opname uit 1998. Ja, jongens. It's a perfect day. Verschillende artiesten, die hebben het ingezongen. Luister maar.
1: Just a perfect day. Drink sangria in the park.

Dat was muziek van Marty Robbins en Knees on My Blues. Ik zal eens even kijken. Ja, inderdaad. Knees. Opnieuw. Knees Deep in the Blues. Zo, ik moet goed zeggen natuurlijk. Hè. Marty Robbins was dat uit de jaren 60. En Marty Robbins, die kent u wel denk ik nog van El Paso. Dorpje El Paso. Tjolodom. En wat had hij nog meer? Ook een hele grote hit. Boom, boom, boom, wap. Pam, pom, Three Steps to Heaven. Was dat ook niet van hem? Nou, ik weet het niet meer. Maar goed, lekker oude gauw uit de jaren 60 dus. We gaan snel verder met de volgende plaat. En dat is een Nederlandstalige, want daar zijn we ondertussen weer aan toe. Hé, hey, wat is dit nou? Geen Nederlandstalige uiteraard, dat had u wel gehoord. Ik wil een stukje vergetenheid van de vorige keer. Hè? Vergeten scherp zetten. Spelen, spel gaan we draaien. Dat is de bedoeling tenminste. Het bandje stond niet helemaal perfect scherp, zoals dat zo mooi heet. Maar dat maakt niet uit. Ze heeft ooit meegedaan met het Songfestival. En dan heb ik het natuurlijk over Therese Steinmetz.

0: het Eurovision Songfestival. Er is er met deze plaats aan meegedaan. Therese Steinmetz was dat. En oh sorry, daar speel het spel. Zo hoort dat. Dat is een cassettebandje waar het vanaf komt. Want ik heb het helaas niet op LP of single of wat dan ook. Of een ander soort geluidsdrager. Niet op minidisc of niet op CD. Niet op Bordrop. Helemaal niet. Dus gewoon een lekker ouderwets krakend cassettebandje was dat eventjes. Goed. Therese Steinmetz dus. We gaan snel verder met de volgende, jongens. En dat is een echt een mooie uit de jaren 60. Kan ook niet missen.
1: Dit is de Flashback Show met Martien van Pinksteren
0: voor Music. De Sandico's, die gaan we draaien met Success of My Thoughts.

Dancing on a Saturday Night was dat een opname van Barry Blue uit 1973. En daarvoor hadden we een opname, daar moet ik even op mijn lijstje kijken, want ik ben het alweer helemaal kwijt. Oh ja, Therese Tamet, Speel het Spel en de Sandy Coast hebben we gehad met Subject of My Thought. Ja, die LP had ik eigenlijk het liefst helemaal af willen draaien, maar dat wordt toch een beetje te eentonig, dus dat doe dus maar niet. We gaan snel verder met de volgende plaat. En ja, de volgende plaat die we gaan draaien, dat is Cliff Richard. Het is deze keer een live opname.

0: talking.
1: Talking.
2: Living Doll.
3: Zo, Cliff Richard was dat, hè? Living Doll, dat was een opname uit 1964 origineel. Maar ja, dit was een live, dus vind ik eigenlijk toch niet zo leuk. Ik hoor toch eigenlijk veel liever de originele plaats, zoals dat zo mooi heet. Eigenlijk zouden we wat dat betreft een totaal iets anders moeten pakken van die goede man. Zodat het dus eigenlijk toch wel niet, niet live is. Goed, wat doen we? Band starten? Starten we de band? Ja? Nou, ga dan. Wat ben je? Terug naar het begin van de jaren 70. En we doen dat met de volgende platen. De Dizzy Mans Band. Nederlandse productie. Ze komen uit Den Haag. En een van hun eerste hits die ze gehad hebben hier in onze Veronica Top 40 van toen. Begin jaren 70 is dit Amet Der Effects. Come on boys, sing it out. What a

dat is wel een hele slechte bandopname. Dit zegt, jongen, jongen, dit is Mens Band, was dat met de Matter of Fact. Nee, we kappen hem echt af, jongens, dit kan echt niet. Zo slechte bandopname, ik zal eens proberen of ik daar niet een originele cd of zo van te pakken kan krijgen. Want dit is eigenlijk toch wel een beetje slecht voor me, te slecht voor woorden als het ware, jongens. Yeah, yeah, yeah! Het is zometeen weer de hoogste tijd voor een Nederlandstalige die we gaan draaien. En de Nederlandstalige plaat die we uitgekozen hebben voor deze ronde is uit 1996. En dat was een opname van Peter de Koning met Het is altijd lente in de ogen van de tandartsassistent. Hey, joh! Ja, dat is het!

0: Dat was Ronnie uit Duitsland. En dan moet je weten dat ik deze plaat ook op cd heb. Op cd heb ik die. Ik moet eens horen kraken. Oei, oei. Dat was dus nog een LP. Ronnie dus met kleine Annabel.
1: Dit is de Flash.

0: En dat was uit 2009, Cruise. Even kijken jongens, we zijn 45, 46, 48 minuten zijn we bezig met deze aflevering van de Flashback Show. Sweet Goodbyes was dat van Kwesip. En kwam Kwesip niet uit Friesland? Ik dacht het wel. Ik weet ze ook niet precies meer waarom, maar goed. Och ja, 2009 alweer. Toch stiekem gaat snel tijd, hè? De tijd gaat snel, zo moet ik het zeggen. Goed. Even denken, wat hebben we nog allemaal? We gaan een plaatje draaien van Dionne Warwick. Als jullie denken, wie is dat dan weer? Nou, is heel simpel. Dionne Warwick was de tante van Whitney Houston. Ja, die heeft namelijk Whitney Houston destijds ontdekt. En Dionne Warwick had een grote hit in de jaren 80. Dat komt van haar langspeelplaat destijds, Heartbreaker. En wat we daarvan gaan draaien is eigenlijk heel simpel. All the Love in the World. En dat was een opname. Ik zal even kijken of er een jaartal bij staat. Ja hoor, 1982. Moest kijken. Dat is alweer lang geleden voor haar. Maar goed. Wij ontwarm ik dus zometeen met All the Love in the World. En dat allemaal met een gouden oude uit 1982.
1: Zo, nee. En dan nu even tijd voor een kopje thee.
0: Nou, nee, doen we niet, hè. Nee, dan vooruit. Het andere maar vooruit. Heb ik even wegwezen.
2: Dit is de Flashback Show met Martien van Pinksteren.
0: Dat is tenminste korter.

was geschreven door Barry Gibb. Dat is te horen, hè? De Bee Gees, Barry Gibb en Dionne Warwick was dat met All the Love in the World. En dat uit 1982.

weet niet waarom nou de muziek stopt, maar ik moet de muziek krijgen als het goed is, maar het lukt me niet. Wat heb ik nu aan mijn pet hangen? Waarom krijg ik niks? Computer? Ik moet even kijken naar de computer die eruit wil. Kom, muziek. Wat doe ik nou verkeerd? Toch helemaal niks? Nee. Je geeft de pijpen Maarten, denk ik. Krijgen we helemaal geen muziek meer in deze tijdperk? Jawel, nog eventjes. We maken de boel vol, hè, als het ware, hè? Toch? Ja. Nou, vooruit dan deze maar, hè. Ja, we zijn er van alle richtingen te vinden. Wat dat betreft komt het allemaal goed. Huppakee. Maar terug naar 1979. Ja, we doen dat met radio en All the Love Like That.

0: Zon en Breugel, 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws. In Laos hebben reddingswerkers 4 goudzoekers bevrijd uit een grot die voor het grootste deel overstroomd was. De 4 moesten door een ondergelopen gang van 20 meter lang, terwijl niemand ervaring met duiken had. De grot kwam onder water te staan na plotselinge zware regenval. 1 goudzoeker kon net op tijd ontsnappen en waarschuwde de hulpdiensten. Gisteren werd ook al iemand gered, maar er worden nog 2 mensen vermist. Er is weinig hoop dat ze nog leven. Italië heeft een concert van de Amerikaanse rapper Ye, voorheen bekend als Kanye West, verboden omdat er zorgen zijn over de openbare orde en veiligheid. Ook wordt gerefereerd aan het annuleren van andere concerten van hem in Europa vanwege zijn antisemitische uitlatingen. Concerten van hem in onder andere Frankrijk en Polen zijn verboden en Engeland komt hij niet in. De 2 optredens van Ye in Arnhem volgende week mogen van burgemeester Marcouch wel doorgaan. Gistermiddag is een 47-jarige man uit Berchem doodgevonden in een sloot. Afgelopen nacht heeft de politie Oost-Brabant een 35-jarige man uit Os gearresteerd die daar mogelijk bij betrokken is. De politie zegt dat het er sterk op lijkt dat de man door een misdrijf om het leven is gekomen. Het slachtoffer was jeugdleider bij Berchem Sport, waar ook zijn kinderen voetballen. De voetbalclub is diep geraakt door zijn overlijden en heeft geen idee waarom de jeugdleider om het leven is gebracht. Het is vandaag onmogelijk om over de Brennerpas in Oostenrijk te rijden, omdat inwoners van het dorpje Gries de drukte helemaal zat zijn en de weg bezetten. In het dorp wonen zo'n 1300 mensen en die hebben last van het enorme aantal vrachtwagens dat over de pas rijdt. Vorig jaar waren dat er 2,5 miljoen. Ook gebruiken ze sluipwegen en daardoor wordt hun dorp onleefbaar. De ANWB adviseert automobilisten die over de Brennerpas willen hun reis een dag uit te stellen. En dan nog het weer. Het is zonnig en bijna overal droog. Alleen in het uiterste zuiden is er kans op een regen- of onweersbui. De temperatuur loopt uiteen van 20 graden op de Wadden tot 28 in Zuid-Limburg en er staat een zwakke tot matige noordenwind. Tot zover het radionieuws.
0: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
2: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
3: Kerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie? Blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Kijk op candidacoach.nl.
4: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor 1 gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werk.

0: jouw magische kinderboek. Alles op je eigen tempo. Meld je aan voor 1 juni via jouweigenkinderboek.nl. Dat is jouweigenkinderboek.nl. Lisa en Vos, De Kunst van het Zien, is een warm, betoverend en filosofisch prentenboek dat jong en oud raakt. Met prachtige handgemaakte illustraties, een hartverwarmend en troostrijk verhaal over verandering en liefde. Ideaal aan het einde van het schooljaar. Bestel voor 1 juni en ontvang een gratis kleurplaat. Ga naar lisaenvos.nl.
1: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
2: Zon en Breugel.
3: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
2: Radio
3: SNB
2: 107.5 FM.
3: En overal via radio-snb.nl.
2: Radio
3: SNB.

En zelfs vanuit het graf gaat de show gewoon verder. Queen, the show must go on. Freddie Mercury, een eigen persoon, een hoogst eigen persoon, hoor je hier in 1991. Het jaar waar we de komende

twee uur van alles over gaan vertellen. En we gaan een beetje uithoren, uitkijken van wat er allemaal gebeurd is in 1991. En we begonnen dus ook met een plaat van Queen uit 1991. The show must go on. 1991, na de gevangenschap van 27 jaar, wordt het symbool voor de vrijheidsbeweging in Zuid-Afrika Nelson Mandela uiteindelijk vrijgelaten. En dat is een van die weetjes die er gebeurd zijn zo in 1991.

1978, The Darts en Come Back My Love. En daarvoor was het uit 1984. Talk Talk en It's My Life hier op jouw favoriete radiozender. En dat zo heet het de plaatje. Voor degenen die het nog niet gehoord hadden. Ja, dat was het helemaal. We gaan naar ons basisjaar 1991. En dat doen we dan samen met Sailor en La Cumbia. 1991, wanneer de invasie, of tenminste operatie Desert Storm gaat beginnen. In de Sahara, in de woestijn. Laten we het daar maar gewoon over ophouden. Nou, kom ik helemaal niet meer uit mijn woorden. Dus gaan we maar een plaatje gaan draaien dan. Ja. Zoals ik al heb gezegd, 1991, dit is Sailor!

2009 de BZN Tribute Band, zoals het daarvoor nog heette. Maar toen was het al gewoon Mon Amour en Fame and Fortune. Plaatje dat niet veel gedaan heeft in de hitparades. Maar de ABBA-fans, of de ABBA-minor, de BZN-fans, die zullen het opgeslurpt hebben als geen ander. Want het klinkt toch wel een beetje BZN-achtig, zo gezegd. En nu gaan we weer een beetje feestje bouwen hier op de radio. Blijf erbij, 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Ja. Uit 1991, ons basisjaar, Captain Gumbo. En dit is Alain Zala Fayette.

pas weer een hele nieuwe film over gemaakt. Norma Jean, oftewel Marilyn Monroe Cunningham, maakte in 1971 een tribute to deze ja, prachtige presentatrice, actrice moet ik eigenlijk zeggen. En ja, een mens zo gezegd. Een beetje om ongelukkige omstandigheden gestorven. Maar wat een filmactrice uit die tijd. Cunningham dus en Norma Jean wants to be a movie star. Even terug naar 1991. De vuurwerkbunker op het terrein van MS Vuurwerk in Culemborg explodeert. Er sterven 2 medewerkers van de vuurwerkfabriek die dag. En een handelsstop van de regeringsleiders van Hongarije, Polen en Tsjechoslowakije in het Hongaarse Visegrad leidt tot de oprichting van de Visegrad Groep, oftewel Visegrad 4.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Op zaterdag 6 juni nodigt Van de Palanden iedereen uit voor een aanschuifdiner in de tuin Palande 1 in Oorschot. Met een aperitief in de hand maak je eerst een rondleiding door de archeologische tuinderij van Jessica. Daarna schuif je aan voor een drieganger diner bereid door Loes aan een kleurrijke lange tafel met een gemêleerd gezelschap. Het werkt op een pay-as-you-please-principe. Je geeft aan het eind van de avond wat je wil bijdragen. Geef je iets meer, dan kan iemand anders ook mee eten. Dus onthoud zaterdag 6 juni van 6 uur 's avonds tot 10 uur 's avonds bij Van Palande aan de Palande 1 in Oorschot.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

Come on and dance into the light. En dat samen met Phil Collins uit 1996. Welkom, dit is de bouwval 2 uur lang. Ja, iets minder, zo gezegd. Zeg maar een uurtje plus nog te gaan. En dan gaan we het hebben over 1991. De Nederlandse politieke partij Radicaal, de PPR, gaat in 1991 op in de fractie van GroenLinks. En de Irakese leider Saddam Hussein kondigt het terugtrekken aan van de Irakese troepen uit Kuwait. En daarmee eindigt ook de eerste golfoorlog in 1991. En als laatste nog eventjes Nexus. Als je denkt van, hè, waar heeft hij het over? De eerste webbrowser ter wereld en de Design HTML editor, ik moet het goed uitspreken, die wordt gepresenteerd door Tim Berners-Lee. De oorspronkelijke naam van het webbrowsertje heette eigenlijk World Wide Web. Naam komt me ergens bekend van voren.

Ver en Latruzen. Een plaat uit 2010, Satellite genaamd. Over satellieten gesproken, laten we naar Mars gaan. Ja, dat doen we. Oké, laat het doen. Een van de grootste hits uit 1987. We draaien hem voor je nu op dit moment. Dit is Mars en Pump Up the Volume. It's a bit harder.

I'm Gonna Knock on Your Door. En dat uit 1961. Dat zal wel een heel populair plaatje zijn geweest. Ik moet eerlijk toegeven, ik was er toen nog niet. En daarvoor Mars en Pomp Up the Volume. En weer terug naar 1991. Een amateur videoer legt het in elkaar slaan van Rodney King vast. De politieofficieren van Los Angeles die slaan hem helemaal levenloos. En daar is heel wat aan vervolg gegeven in Amerika.

0: Dit is het Regio Prikbord.
1: Bouw jij graag met Lego en vind je dat ook leuk om in een groepsverband te doen? Dan ben je op zaterdag 6 juni van 2 tot half 4 van harte welkom in het Lego Lab van de Lefgroep in het Dommelhuis Kerkplein 5 in Son. Vanaf 2 uur wordt er gestart met een korte uitleg wat ze gaan bouwen. Iedereen krijgt een klein bakje waarin je Lego blokjes kunt verzamelen. Daarna ga je naar je eigen plek om te bouwen. Het thema voor deze bijeenkomst is nog niet bekend. Er zijn voldoende vrijwilligers aanwezig om jullie te helpen als dat nodig is. Er wordt verzameld beneden in de foyer van het Dommelhuis en gaat daarna aan de slag in een rustige ruimte. Aanmelden voor deze activiteit is verplicht bij de LEF-groep.
0: Tot zover dit Regio Prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio. SMB Son en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Francis Dix met het radionieuws. Het cruiseschip Hondius, waar het hantavirus uitbrak, is helemaal gedesinfecteerd en schoon en kan weer in gebruik genomen worden. Dat hebben deskundigen van de GGD vastgesteld. Vorige week vond de GGD dat het schip niet goed genoeg gereinigd was en moest de terugvaart van Rotterdam naar Vlissingen worden uitgesteld. Eigenaar Oceanwide Expeditions verwacht vanaf 13 juni geplande reizen met de Hondius weer te kunnen uitvoeren. Het Britse Koninklijk Huis is al 6 jaar op de hoogte over het mogelijk doorspelen van vertrouwelijke informatie door voormalig prins Andrew toen hij handelsgezant was. Dat zou volgens de BBC blijken uit gerechtelijke documenten, waarin staat dat zo'n 30.000 e-mails in 2020 overhandigd zijn aan Lord Chamberlain, de hoogste functionaris bij Buckingham Palace. Andrew Mountbatten ontkent alle beschuldigingen en het paleis wil er niet inhoudelijk op ingaan. In Laos hebben reddingswerkers 4 goudzoekers bevrijd uit een grot die voor het grootste deel overstroomd was. De 4 moesten door een ondergelopen gang van 20 meter lang, terwijl niemand ervaring met duiken had. De grot kwam onder water te staan na plotselinge zware regenval. 1 goudzoeker kon net op tijd ontsnappen en waarschuwde de hulpdiensten. Gisteren werd ook al iemand gered, maar er worden nog 2 mensen vermist. Er is weinig hoop dat ze nog leven. Italië heeft een concert van de Amerikaanse rapper Ye, voorheen bekend als Kanye West, verboden omdat er zorgen zijn over de openbare orde en veiligheid. Ook wordt gerefereerd aan het annuleren van andere concerten van hem in Europa vanwege zijn antisemitische uitlatingen. Concerten van hem in onder andere Frankrijk en Polen zijn verboden en Engeland komt hij niet in. De 2 optredens van Ye in Arnhem volgende week mogen van burgemeester Marcouch wel doorgaan. En dan nog het weer. Het is zonnig en bijna overal droog. Alleen in het uiterste zuiden is er kans op een regen- of onweersbui. De temperatuur loopt uiteen van 20 graden op de Wadden tot 28 in Zuid-Limburg. En er staat een zwakke tot matige noordenwind. Tot zover het radio nieuws.
4: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
5: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
7: Ziet je keuken of kast er oud en saai uit? Geef kasten en lades een nieuwe look met stijlvolle meubelgrepen en deurknoppen van BYMJM. Ontdek inspiratie op bymjm.com.
8: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
9: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
10: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
9: Help je mee?
11: Heb jij al gehoord van Freestays? Met Freestays boek je een hotel zonder kaart.

0: of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
1: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
2: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
3: Radio
2: SNB
3: 107.5 FM.
2: En overal via radio-snb.nl.
3: Radio
2: SNB.

de Run. Run Angel. Onze eigen Golden Earring bracht het uit in ons basisjaar 1991. Het jaar dat er een wetswijziging in België het mogelijk maakte dat er een vrouw op de troon kwam. En Monica Seles los Steffi Graap af naar 186 weken als de nummer 1 op de wereldlangrijst der professionele tennisters.

kan wel zien dat Bart er niet is. Wanneer krijg ik

die is... Ja, ja. Zeg het maar even. We begonnen eigenlijk het eerste uur al mee met Queen. Dit is als Queen met I'm Going Slightly Mad uit ons basisjaar 1991. Het jaar dat in Birmingham worden 6 mannen vrijgelaten na 16 jaar onterecht gevangenisstraf wegen IRA-terrorisme. De bekentenissen die zij hadden afgelegd bleken met geweld en met dwang zijn afgedwongen. En even kijken wat hebben we nog meer voor je in de aanbieding. De laatste nummer van het in 1900 als partijorgaan van de SDAP begonnen dagblad Het Vrije Volk verschijnt in 1991.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Op zaterdag 6 juni viert het Brabant Studentengilde haar 100-jarig bestaan. Om 10:30 in de ochtend start het ochtendprogramma in de Sint-Pietrus-basiliek aan de Markt 2 in Oorschot. Gedeputeerde Hage Rooiakkers opent het feest, waarna journalist Paul Spappens terugblikt op de eerste eeuw van het gilde. Een tijdelijke expositie in Museum de Vier Kwartieren toont documenten, foto's en attributen uit de afgelopen 100 jaar. Voor leden en geïnteresseerden is er meer informatie op www.bsg100jaar.nl. Het motto luidt: hier heb ik meer gestaan.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: We verbouwen je radio!

1977. Hard and Crazy, Aren't You? Daarvoor trouwens Billy Ray Martin en In Your Loving Arms. En dat kwam uit 1996. En nu gaan we weer terug naar ons basisjaar. En dan heb ik het over 1991. En wat heb ik daar nog over te vertellen? En kijk, een Georgie. Georgië is beter gezegd, die verklaart zichzelf tot onafhankelijke republiek. En het echtpaar Topeux, als ik het goed uitspreek, geeft na 2 weken de bezetting van het Rottumer Oog op. Het echtpaar kraakte het eiland, het onbewoonde eiland moet ik zeggen, om te protesteren tegen de plannen om het onderhoud te staken van dat eiland. En dit is Bob Marley.

0: But if you go carrying pictures of Chairman Mao, you ain't gonna make it with anyone anyhow.
1: No idea. De Beatles uit 1966 en The Revolution. Daarvoor trouwens voor degenen die het nog niet door hadden. Bob Marley en The Wailers en Could You Be Loved. En dat was uit ons basisjaar 1991. En van The Revolution in 1966 gaan we 20 jaar verder in de tijd. En dat doen we samen met de muziek van toen. Frankie Goes to Hollywood. En dit is Relax. Oftewel...

Onderweg, buiten zon en breugel, maar wil je wel naar Radio SMB luisteren? Ook op je mobiel. Luister naar het station voor zon en breugel. Surf naar radiosmb.nl en klik op Luister Live.

2006, hij was weer even terug in de Lage Landen met een leuk liedje. Danny Christian, ik ben niet te verliefd, zoals gezegd, uit 2006. En daarvoor uit 1986, 20 jaar geleden zo'n beetje. Frankie Goes to Hollywood en Rage Hard. We gaan weer terug naar ons basisjaar 1991. Dat doen we met Extreme en Hole in the Heart. Nog even wat feitjes. Een cycloon teistert Bangladesh. Zo'n 138.000 mensen die sterven door die cycloon. En president F.W. de Klerk van Zuid-Afrika maakt bekend een aantal wetten te zullen afschaffen. Door het afschaffen van deze wetten komen veel anti-apartheidstrijders vrij in Zuid-Afrika. En nou gaan we eens even lekker meeschreeuwen. Een beetje lekker meezingen. Je kent het zeker wel uit 1991, ons basisjaar. Dit is Extreme en Hole in the Heart.

Ik bin wie doe, Marianne Rosenberg uit 1976 en daarvoor Extreme Wholehearted. Dat kwam uit ons basisjaar 1991. Straks nog meer uit 1991. Nu eerst even Money Love versus Adiva en Ring My Bell. Tingelingeling.

Ergens in de 90 jaar kwam het origineel uit van Vaya Condios. En in 2011 werd er nog een keertje dunnetjes overgedaan door Mike and the Sugars versus Vaya Condios. De eerste serie was al een hele grote hit en dit werd een aardig klein hitje in de top, zo gezegd. En dat was dus in 2011. Daarvoor Money Love versus Adiva en Ring My Bell Tingelingeling uit ons basisjaar 1991. Er gaan toch lekkere leuke plaatjes nog voor je draaien. Dit is Soft Cell.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Op zaterdag 6 juni opent het ROT inloophuis in het buurthuis De Heistal zijn deuren voor een speciale open dag. Van 1:00 PM tot 4:00 PM nodigen ze iedereen uit die te maken heeft of te maken heeft gehad met kanker. Of je nu patiënt bent, familie, vriend of nabestaande, hier vind je rust, erkenning en steun bij mensen die begrijpen wat je doormaakt. Tijdens deze open dag kun je kennis maken met het aanbod, deelnemen aan activiteiten of gewoon een kopje koffie komen drinken met iets lekkers. Je hoeft je niet aan te melden, je kan gewoon langskomen op de locatie De Koningshof 3 in Oorschot.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio. SMB Sol en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Francis Dix met het radionieuws. Oekraïne heeft met drones een Russische olieraffinaderij in de havenstad Taganrog aangevallen. Ook is een tanker van de Russische schaduwvloot beschoten. Op het schip brak brand uit, maar die is inmiddels geblust. Taganrog ligt dicht bij Oekraïne en werd een paar dagen geleden ook al aangevallen. Volgens de Oekraïense commandant zijn ook 23 andere militaire doelen in Rusland geraakt, waaronder een oliefaciliteit een paar honderd kilometer van de grens. Afgelopen nacht heeft een agent in Middelburg zijn dienstwapen getrokken omdat er een voorwerp uit de broekzak van een jongen stak dat erg op een vuurwapen leek. Bleek echter te gaan om een waterpistool. De politie was na een melding van geluidsoverlast ter plekke gegaan en troffen een aantal jongeren aan die behoorlijk onder invloed waren. Omdat het donker was, kon de agent niet zien dat het geen echt wapen was, aldus de politie. Het cruiseschip Hondius, waar het hantavirus uitbrak, is helemaal gedesinfecteerd en schoon en kan weer in gebruik genomen worden. Dat hebben deskundigen van de GGD vastgesteld. Vorige week vond de GGD dat het schip niet goed genoeg gereinigd was en moest de terugvaart van Rotterdam naar Vlissingen worden uitgesteld. Eigenaar Oceanwide Expeditions verwacht vanaf 13 juni geplande reizen met de Hondius weer te kunnen uitvoeren. Het Britse Koninklijk Huis is al 6 jaar op de hoogte over het mogelijk doorspelen van vertrouwelijke informatie door voormalig prins Andrew toen hij handelsgezant was. Dat zou volgens de BBC blijken uit gerechtelijke documenten, waarin staat dat zo'n 30.000 e-mails in 2020 overhandigd zijn aan Lord Chamberlain, de hoogste functionaris bij Buckingham Palace. Andrew Mountbatten ontkent alle beschuldigingen en het paleis wil er niet inhoudelijk op ingaan. En dan nog het weer. Het is zonnig en bijna overal droog. Alleen in het uiterste zuiden is er kans op een regen- of onweersbui. De temperatuur loopt uiteen van 20 graden op de Wadden tot 28 in Zuid-Limburg en er staat een zwakke tot matige noordenwind. Tot zover het radionieuws.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd, zorgeloos op reis.
6: Online en

0: 5000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robuustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robuustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robuustrise.nl.
2: Uiterlijke opzichtdatum... Oh, gisteren.
3: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
2: Klinkt goed.
3: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
4: Een nieuwe outfit nodig voor je kids? Bij Kicks shop je de leukste kindermode van topmerken zoals Z8, Jubel en Vigino. Van fijne basics tot zomerse looks. Voor 9:30 besteld is dezelfde werkdag verzonden. Gratis retourneren en achteraf betalen. Shop nu op kicks.nl.
5: Ah, mijn rug.
6: Beweeg.
5: Hé, wat? Huh?
6: Ik ben het.
5: Je rug.
6: Je hebt weer te lang gezeten, hè?
7: Rugpijn?

0: Nee, Wolf.
1: Attentie alsjeblieft. Let op.
2: Hit sound smash.
3: Aandachtzegger.

Baby Love Me. Nou, er is niet zo heel veel voor nodig, kan ik je melden. De lijst die gebaseerd is en samengesteld wordt op basis van het kijken en luisteren van jullie als mede de gegevens...

van vorige week. Dat behelste het volgende op nummer 3 van 5 plus 2 voormalig Hits on Smash. Olivia Jean en Baby Steps in de vierde week nummer 2 blijven staan. Alle Hits on Smash en adertrekker Alex Warren en Fever Dream. Die deden het dus aanmerkelijk beter 8 weken ermee heen geweest. En 12 weken in

0: 107.5 FM.
1: En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws. De regering van Amerika gaat in hoger beroep tegen de uitspraak van een rechter dat het geïncasseerde importheffingen moet terugbetalen. Eerder oordeelde het Hoge Rechtshof dat een aantal van die heffingen illegaal is. De hoogste rechters vonden dat president Trump een noodwet uit 1977 onrechtmatig gebruikt had en dat mag niet. Het gaat om $143 miljard dat terugbetaald moet worden als de regering ongelijk krijgt. De Engelse voetbalclub Liverpool heeft trainer Arne Slot ontslagen. Zijn assistenten Sipke Hulshof en Giovanni van Bronckhorst zijn ook hun baan kwijt. Na een teleurstellend seizoen heeft Liverpool ervoor gekozen om met een hele nieuwe technische staf te beginnen. Toen Slot in 2024 van Feyenoord naar Liverpool ging, nam hij Hulshof mee. En vorig seizoen kwam Van Bronckhorst erbij. Het afgelopen seizoen won Liverpool geen enkele prijs en eindigde op plek 5 in de Premier League. Oekraïne heeft met drones een Russische olieraffinaderij in de havenstad Taganrog aangevallen. Ook is een tanker van de Russische schaduwvloot beschoten. Op het schip brak brand uit, maar die is inmiddels geblust. Taganrog ligt dicht bij Oekraïne en werd een paar dagen geleden ook al aangevallen. Volgens de Oekraïense commandant zijn ook 23 andere militaire doelen in Rusland geraakt, waaronder een oliefaciliteit een paar honderd kilometer van de grens. Afgelopen nacht heeft een agent in Middelburg zijn dienstwapen getrokken, omdat er een voorwerp uit de broekzak van een jongen stak dat erg op een vuurwapen leek. Bleek echter te gaan om een waterpistool. De politie was na een melding van geluidsoverlast ter plekke gegaan en troffen een aantal jongeren aan die behoorlijk onder invloed waren. Omdat het donker was, kon de agent niet zien dat het geen echt wapen was, aldus de politie. En dan nog het weer. Vanavond neemt de kans op een bui in het zuiden toe, vannacht in het midden. De temperatuur daalt dan naar 9 graden in het noorden en 18 in het zuiden. Morgen opnieuw zonnig met in het oosten in de middag kans op een paar buien. Er staat dan een zwakke tot matige west- tot noordwestenwind en het wordt 20 tot 26 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
3: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
4: Morse Code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Het dak gaat eraf. Lekkage, losse dakpannen of een dak zonder goede isolatie? Met AdWoof pak je je dak slim aan. Repareren, renoveren en isoleren in één keer goed geregeld. Een dak waar je weer jaren geen omkijken naar hebt? Kijk op AdWoof.nl en vraag direct een gratis inspectie aan.
7: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar RobustRise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost RobustRise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel RobustRise.nl.
8: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar BusinessSalesAcademy.nl.
9: Uiterlijke opzichtdatum, gisteren.
10: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
9: Klinkt goed.
10: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
11: Ah, mijn rug.
12: Beweeg.
11: Hé, wat? Huh?
12: Ik ben het. Je rug.
11: Je hebt weer te lang gezeten, hè?
13: Rugpijn? Ga toch lekker wiebelen. Wobbels, wiebelkrukken. Zitten zoals het bedoeld is. Ga naar wiebelkruk.com.
14: Zon en Breugel.
15: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
16: Radio SNB 107.5 FM.
17: En overal via radio-snb.nl.
16: Radio SNB.
18: Fris en fruitig.
19: Fris en fruitig.
18: Hier hoor je de lente.
20: We zijn er weer.
21: Lekker.
22: Yes, we mogen weer.
23: Oh, dat is chill.
24: Corné Wolfs.
25: I
0: Attentie alsjeblieft. Let op.
1: Hallo?

weken voor Free to Love. Eerst 13 met een stipnotering van 20. Voormalig Hits on Smash en aandachttrekker Martin Garrix featuring Ed Sheeran en Repeat It. 14 van 26, ook een superstip voor Harry Styles. 2 weken voor Dance No More. Maar eerst de nummer 15. Die stond vorige week nog op 12. Voormalig Hits on Smash en aandachttrekker 16 weken in de hitparade. Ook een voormalig 3FM-hit en Q Music Alarm schrijft Somber en Homewrecker. 2 uur lang.

39 weken, 4 weken nummer 1 geweest. En de 18e, 6e en hoogste verse notering. Olivia Rodrigo en The Cure. Zometeen op 12 van 13 plus 1. Duran Duran featuring Now Rogers.

Wie is net zo vier als vorige week? 6 weken voor Malcolm Todd Earrings. Op nummer 5 blijven staan in de 4e week. Shannon Spyro, Material Lover. En op 6-4 van 2, 8 weken ermee geweest. 13 weken in de lijst van maandag. Ritsand Smash, aandachttrekker Q Musical Armschijf. Alex Warren en Fever Dream. En 7+1 van 8 van maandag. Ritsand Smash, aandachttrekker Taylor Swift. 8 weken in de lijst Elizabeth Taylor. En op 8, ik zei het al, van maandag aandachttrekker met stip van 9. Summer, 6 weken voor Potential. Dit zijn de bovenste beste 3 van.

Sting, voormalig Ritslandse aandachttrekker. Min 3 van 7. Madonna featuring Sabrina Carpenter. 4 weken voor Bring Me Your Love. Nummer 9, min 3 van 6. Voor Ritslandse aandachttrekker. Q Music Alarm schrijft 3FM. Meerit Teddy Swims en Mr. Know-It-All. 7 weken de lijst. En 8 plus 1, voormalig aandachttrekker van 9. Summer and Potential, 6 weken in de lijst. Ook een extra 3FM Meerit trouwens. Dan voormalig Ritslandse aandachttrekker. Plus 1 van 8 naar 7. Stip noteren voor Taylor Swift, 8 weken voor Elizabeth Taylor. En op 6, min 4 van 2. Alex Warren, hij stond 8 weken nummer 1. 13 weken nu in de lijst met A Fever Dream. En dan is dit de top 5 met op nummer 5 blijven staan. Sienna Spyro, Material Lover. Die staat er 4 weken in. En nummer 4, 6 weken voor Malcolm Todd blijven staan met Earrings. En is dit het super trio voor de komende week. Met op nummer 3 opnieuw 7 plaatsen omhoog. Een superstip voor de man die uitverkochte zalen heeft in de Johan Cruijff Arena. Harry Styles, voormalig Ritslandsmeisje, aandachttrekker. En Q Music Alarm schrijft Harry Styles en American Girls, 12 weken in de lijst. En nummer 2 ontroond van 1, voormalig Ritslandsmeisje en aandachttrekker Sienna Spyro. En The Visitor, die plaat heeft 3 weken bovenaan gestaan en 11 weken in de lijst. Het betekent een nieuwe nummer 1, een stipnotering voor de track die vorige week nog op nummer 3 stond. Van Ritsan Smash, Olivia Dean, na 5 weken de bovenste beste bereikt met Baby Steps. En dat was hier de Ritsan.

Olivia Rodrigo en The Cure. De nummer 1 ga je horen. Van 3 gekomen Olivia Dean. 5 weken in de lijst Baby Steps. Plus 2 met een stipnotering van Marlon Hits on Smash. Ik wens iedereen een heel fijne werkweek. Dan wel vakantieweek. Of anderszins info@hitsam.com is het e-mailadres van Henk Kremer.

0: Zon en Breugel 107.5 FM.
1: En overal via radio-snb.nl.
0: Met nu het radionieuws.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws. Een adviseur van de Iraanse opperste leider Khamenei zegt dat de Amerikaanse president Trump de diplomatie voor de derde keer verraden heeft. Volgens hem stelt Trump hoge eisen bij de onderhandelingen en Iran is niet blij dat de Verenigde Staten nog steeds Iraanse havens blokkeren. Een paar dagen geleden melden beide landen dichtbij een akkoord te zijn. Dat concept zou nog wel goedgekeurd moeten worden door Trump, maar volgens Amerikaanse media heeft hij dat nog niet gedaan. In een Flixbus die in België onderweg was naar Oostende zijn vuurwapens gevonden. De politie was gebeld door de chauffeur nadat hij in zijn bus een wapen had gezien en hij stopte op de vluchtstrook. Alle passagiers moesten van agenten één voor één uitstappen en daarna werd alle bagage doorzocht. Daar werd niks gevonden, maar op het toilet vond de politie twee vuurwapens. Of er iemand is opgepakt is niet bekend. Een Flixbus heeft nog niet gereageerd op het incident. De regering van Amerika gaat in hoger beroep tegen de uitspraak van een rechter dat het geïncasseerde importheffingen moet terugbetalen. Eerder oordeelde het Hoge Rechtshof dat een aantal van die heffingen illegaal is. De hoogste rechters vonden dat president Trump een noodwet uit 1977 onrechtmatig gebruikt had en dat mag niet. Het gaat om $143 miljard dat terugbetaald moet worden als de regering ongelijk krijgt. De Engelse voetbalclub Liverpool heeft trainer Arne Slot ontslagen. Zijn assistenten Sipke Hulshof en Giovanni van Bronckhorst zijn ook hun baan kwijt. Na een teleurstellend seizoen heeft Liverpool ervoor gekozen om met een hele nieuwe technische staf te beginnen. Toen Slot in 2024 van Feyenoord naar Liverpool ging, nam hij Hulshof mee. En vorig seizoen kwam van Bronckhorst erbij. Het afgelopen seizoen won Liverpool geen enkele prijs en eindigde op plek 5 in de Premier League. En dan nog het weer. Vanavond neemt de kans op een bui in het zuiden toe, vannacht in het midden. De temperatuur daalt dan naar 9 graden in het noorden en 18 in het zuiden. Morgen opnieuw zonnig met in het oosten in de middag kans op een paar buien. Er staat dan een zwakke tot matige west- tot noordwestenwind en het wordt 20 tot 26 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
3: Morse Code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
6: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
7: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
6: Oh ja?
7: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
6: Klinkt goed.
8: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
9: Toe aan een vakantie in Nederland? Op devakantiegids.nl vind je de beste vakantieparkaanbiedingen. Met tot wel 35% korting. Van een weekendje Veluwe met de hond tot luxe aan zee. Ga naar devakantiegids.nl/aanbiedingen. Gewoon het mooiste dichtbij. Devakantiegids.nl.
10: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
11: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
12: Mag.
13: Wat mag?
12: Je weet wel, Mac.
13: Hè?
12: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
14: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
15: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.

0: 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bulgarije komt onder verscherpt toezicht van de Europese Commissie vanwege een te hoog begrotingstekort. Dat liep vorig jaar op tot 3,5% van de economie, terwijl in de eurozone maximaal 3% is toegestaan. Bulgarije moet nu plannen maken om de overheidsfinanciën weer op orde te brengen, omdat volgens de Europese Commissie het tekort de komende jaren verder zal oplopen. Ook onder meer Polen, Frankrijk en België overschrijden de norm. Bulgarije voerde pas begin dit jaar de euro in. De gemeente Den Haag zoekt ruim 100 inwoners uit alle wijken om geluidsoverlast in de Hofstad te meten. Vrijwilligers krijgen een meter waarmee 6 weken lang het geluid bij hun woning wordt geregistreerd. De gemeente wil niet alleen de decibellen meten, maar ook weten hoe bewoners geluid ervaren, omdat geluidsoverlast tot gezondheidsklachten kan leiden. De resultaten worden onderzocht door de Universiteit Antwerpen. De proef moet helpen bij het maken van beter beleid tegen geluidsoverlast. In een Flixbus die in België onderweg was naar Oostende zijn vuurwapens gevonden. De politie was gebeld door de chauffeur nadat hij in zijn bus een wapen had gezien en stopte op de vluchtstrook. Alle passagiers moesten van agenten 1 voor 1 uitstappen en daarna werd alle bagage doorzocht. Daar werd niets gevonden, maar op het toilet vond de politie 2 vuurwapens. Of er ook iemand is opgepakt is niet bekend. Flixbus zelf heeft nog niet gereageerd op het incident. En het Nederlandse cruiseschip Hondius mag weer uitvaren na een uitbraak van het Hantavirus aan boord. Volgens de GGD Rotterdam-Rijnmond is het schip volledig gereinigd en gedesinfecteerd. De Hondius werd begin deze maand getroffen door de gevaarlijke Andes-variant van het Hantavirus. Bij de uitbraak overleden 3 opvarenden. Na een laatste inspectie heeft de GGD nu groen licht gegeven voor nieuwe reizen. Het cruiseschip vertrekt over 2 weken vanuit Rotterdam voor een volgende zeereis. Het weer, in het zuiden nog kans op een bui, vannacht vooral in het midden van het land. De temperatuur daalt dan naar 9 graden in het noorden en 18 in het zuiden bij weinig wind. Morgen krijgen we zonnige periode met in de oostelijke helft in de middag kans op wat buien bij 20 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
3: Morse Code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
4: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Gewond geraakt door een ongeval? Bij Juridisch Bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
7: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan een deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
8: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. De Prefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor. Online.

0: kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
2: John en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
3: Radio SMB 107.5 FM.
2: En overal via radiosmb.nl.
3: Radio SMB.
4: DJ Kidd.

0: Zon en Breugel 107.5 FM.
1: En overal via radio-snb.nl.
0: Met nu het radionieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Vannacht hebben 841 reizigers in Frankrijk vastgezeten in twee hoge snelheidstreinen van Trenitalia. Door technische problemen op het spoor kwamen de treinen in de regio Bourgogne vrijwel tot stilstand. De passagiers zaten urenlang zonder normale stroomvoorziening en bijna geen water. De problemen ontstonden nadat treinen vanuit Lyon werden omgeleid naar een alternatieve route richting Parijs. Pas vanochtend konden de treinen hun reis weer vervolgen met 12 tot 13 uur vertraging. Bulgarije komt onder verscherpt toezicht van de Europese Commissie vanwege een te hoog begrotingstekort. Dat liep vorig jaar op tot 3,5% van de economie, terwijl in de eurozone maximaal 3% is toegestaan. Bulgarije moet nu plannen maken om de overheidsfinanciën weer op orde te brengen, omdat volgens de Europese Commissie het tekort de komende jaren verder zal oplopen. Ook onder meer Polen, Frankrijk en België overschrijden de norm. Bulgarije voerde pas begin dit jaar de euro in. De gemeente Den Haag zoekt ruim 100 inwoners uit alle wijken om geluidsoverlast in de Hofstad te meten. Vrijwilligers krijgen een meter waarmee 6 weken lang het geluid bij hun woning wordt geregistreerd. De gemeente wil niet alleen de decibellen meten, maar ook weten hoe bewoners geluid ervaren, omdat geluidsoverlast tot gezondheidsklachten kan leiden. De resultaten worden onderzocht door de Universiteit Antwerpen. De proef moet helpen bij het maken van beter beleid tegen geluidsoverlast. En de politie onderzoekt het geweld dat agenten hebben gebruikt bij een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. Aanleiding zijn beelden die op sociale media rondgaan en waarop een harde confrontatie te zien is. Een zwangere vrouw zou zijn getrokken waarna ze op de grond is gevallen. Volgens de politie traden agenten op na een melding van bedreiging, vernieling en mogelijk een mesincident. Een 30-jarige man uit Zeist werd aangehouden. Hij is inmiddels ook weer vrijgelaten. Het weer, in het zuiden nog kans op een bui. Vannacht vooral in het midden van het land. De temperatuur daalt dan naar 9 graden in het noorden en 18 in het zuiden bij weinig wind. Morgen krijgen we zonnige periode met in de oostelijke helft in de middag kans op wat buien bij 20 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten, de hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl. Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
5: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
6: Mensenrelatie, Radboud Visser.
7: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
6: Jazeker.
8: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
9: Kerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie? Blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Kijk op candidacoach.nl.
10: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
11: Uiterlijke opzichtdatum... Oh, gisteren.
12: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
11: Klinkt goed.
12: Minder gedoe, meer controle. Mokadocs. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
13: Radio SNB 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl.
13: Radio SNB.
0: Met dit uur. De Beach Club met Hans en Tim Houbraken.
14: Mm. los...

0: Zon en Breugel 107.5 FM.
1: En overal via radio-snb.nl.
0: Met nu het radionieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Tienduizenden aanhangers van de Turkse oppositiepartij Republikeinse Volkspartij hebben in Ankara steun betuigd aan Özgür Özel. Volgens de rechtbank waren er onregelmatigheden bij zijn verkiezing 3 jaar geleden tot partijvoorzitter. En daardoor zou voormalig partijleider Kilis Daroglu moeten terugkeren aan het roer van de partij. Maar Özel en zijn aanhangers noemen de uitspraak politiek gemotiveerd en zien dat als een aanval op de oppositie. Over uiterlijk 2 jaar zijn er opnieuw presidentsverkiezingen in Turkije. De Libanese premier Salam heeft de recente Israëlische aanvallen op zijn land scherp veroordeeld. Volgens hem zorgt het Israëlische beleid van een verschroeide aarde niet voor meer veiligheid. Israël heeft de aanvallen de afgelopen tijd opgevoerd en is verder Zuid-Libanon binnengetrokken. Daar wil het land naar eigen zeggen een bufferzone langs de grens creëren. Salam verdedigde ook de directe gesprekken die Libanon met Israël voert. Hij noemt ze de minst kostbare oplossing voor het conflict. Vannacht hebben 841 reizigers in Frankrijk vastgezeten in 2 hoge snelheidstreinen van Trenitalia. Door technische problemen op het spoor kwamen de treinen in de regio Bourgogne vrijwel tot stilstand. De passagiers zaten urenlang zonder normale stroomvoorziening en bijna geen water. De problemen ontstonden nadat treinen vanuit Lyon werden omgeleid naar een alternatieve route richting Parijs. Pas vanochtend konden de treinen hun reis weer vervolgen met 12 tot 13 uur vertraging. En staatssecretaris Van Bruggen is vandaag onwel geworden tijdens een herdenkingsceremonie in het Drentse De Wijk. De bewindsvrouw werd er bevangen door de hitte en moest haar bezoek voortijdig afbreken. Ze was in De Wijk bij een ceremonie voor slachtoffers van geweld. Daar werden nieuwe naamplaatjes aan een herdenkingsmonument toegevoegd. Van Bruggen liet later via Instagram weten dat het inmiddels weer goed met haar gaat en de ceremonie kon na het incident gewoon worden voortgezet. Het weer, in het zuiden nog kans op een bui. Vannacht vooral in het midden van het land. De temperatuur daalt dan naar 9 graden in het noorden en 18 in het zuiden bij weinig wind. Morgen krijgen we zonnige perioden met in de oostelijke helft in de middag kans op wat buien bij 20 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Toe aan een vakantie in Nederland? Op devakantiegids.nl vind je de beste vakantieparkaanbiedingen. Met tot wel 35% korting. Van een weekendje Veluwe met de hond tot luxe aan zee. Ga naar devakantiegids.nl/aanbiedingen. Gewoon het mooiste dichtbij. De vakantie.
6: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
7: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
8: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
9: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
10: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
11: Radio
0: SNB
11: 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl.
11: Radio
0: SNB. Met dit uur, de Beach Club met Hans en Tim Houbraken.

love.

0: Zon en Breugel 107.5 FM.
1: En overal via radio snb.nl.
0: Met nu het radionieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Nieuw onderzoek laat zien dat ongeveer 2/3 van alle borstkankerpatiënten mogelijk geen chemotherapie nodig heeft. Wetenschappers van de University College London ontwikkelden een DNA-test die voorspellen kan welke patiënten baat hebben bij chemotherapie aan de hand van 50 genen die betrokken zijn bij de groei van borstkanker. Patiënten met een laag risico kregen hormoon in plaats van chemotherapie en na 5 jaar was ruim 93% van deze groep nog in leven, ongeveer evenveel als bij chemopatiënten. Tienduizenden aanhangers van de Turkse oppositiepartij Republikeinse Volkspartij hebben in Ankara steun betuigd aan Özgür Özel. Volgens de rechtbank waren er onregelmatigheden bij zijn verkiezing 3 jaar geleden tot partijvoorzitter en daardoor zou voormalig partijleider Kılıçdaroğlu moeten terugkeren aan het roer van de partij. Maar Özel en zijn aanhangers noemen de uitspraak politiek gemotiveerd en zien dat als een aanval op de oppositie. Over uiterlijk 2 jaar zijn er opnieuw presidentsverkiezingen in Turkije. De Libanese premier Salam heeft de recente Israëlische aanvallen op zijn land scherp veroordeeld. Volgens hem zorgt het Israëlische beleid van een verschroeide aarde niet voor meer veiligheid. Israël heeft de aanvallen de afgelopen tijd opgevoerd en is verder Zuid-Libanon binnengetrokken. Daar wil het land naar eigen zeggen een bufferzone langs de grens creëren. Salam verdedigde ook de directe gesprekken die Libanon met Israël voert. Hij noemt ze de minst kostbare oplossing voor het conflict. En duizenden Oostenrijkers hebben vandaag geprotesteerd tegen het drukke verkeer bij de Brennerpas. In het dorp Matrei am Brenner riepen demonstranten op tot minder doorgaand vracht- en autoverkeer. Dat zorgt voor overlast en druk op de berggemeenschappen. Door het protest werd de pas tijdelijk afgesloten voor vrachtverkeer en beperkt voor lokaal verkeer. Het treinverkeer in de regio lag stil door een brand op een spoorlijn in Italië. De Brennerpas is een van de drukste verkeersverbindingen tussen Noord- en Zuid-Europa. Het weer, in het zuiden nog kans op een bui, vannacht vooral in het midden van het land. De temperatuur daalt dan naar 9 graden in het noorden en 18 in het zuiden bij weinig wind. Morgen krijgen we zonnige perioden met in de oostelijke helft in de middag kans op wat buien bij 20 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
4: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
5: Kerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie? Blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Kijk op candidacoach.nl.
6: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
7: Uiterlijke opzichtdatum... Oh, gisteren.
8: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mocadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
7: Klinkt goed.
8: Minder gedoe, meer controle. Mocadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
9: Droom je ervan om een kinderboek te schrijven, maar komt het er nooit van? Sluit je dan aan bij de Online Summer School. Schrijf, publiceer en verkoop jouw magische kinderboek. Alles op je eigen tempo. Meld je aan voor 1 juni via jouweigenkinderboek.nl. Dat is jouweigenkinderboek.nl.
10: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SNB 107.5 FM. En overal via radio snb.nl. Radio SNB. Met dit uur.
11: De beste muziekvariatie voor het weekend. Non-stop.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Woonde u of iemand die u kent vroeger in de Kanaalstraat in Son? Dan is dit een mooie gelegenheid. De buurtvereniging Kanaalstraat viert haar 45-jarig bestaan met een gezellige reunie voor oudbewoners en leden. De reunie vindt plaats op zaterdag 6 juni van 8 uur 's avonds tot middernacht. Heeft u geen uitnodiging ontvangen, maar hoort u er wel bij, dan wordt u verzocht een e-mail te sturen naar annemarie.swinkels@hotmail.com. U ontvangt dan alsnog een uitnodiging voor deze reunie.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio prikbord.
1: In het Van Abbe Museum in Eindhoven is de tentoonstelling Verborgen Verbanden te zien. Deze tentoonstelling onderzoekt het koloniale verleden van Nederland en de rol van de plantages in het voormalig Nederlands-Indië, waar contractarbeiders onder zware omstandigheden moesten werken. Ook het verhaal van verzet en de impact van de geschiedenis staat centraal. De tentoonstelling is te bezoeken tot en met 1 juni 2026 in het Van Abbe Museum aan de Stratusdijk in Eindhoven. Het museum is geopend van dinsdag tot en met zondag van 11 tot 5 uur.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: 107.5 FM.
1: En overal via radio snb.nl. Met nu het radionieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Amerikaanse president Trump wil een geplande concertreeks rond het 250-jarig bestaan van de VS schrappen. De aanleiding is dat meerdere artiesten hun optredens hebben afgezegd uit politieke bezwaren. Nu wil Trump in plaats daarvan een grote bijeenkomst organiseren op de National Mall in Washington. En daar zou hij dan zelf een toespraak houden onder de naam Amerika is terug. Het oorspronkelijke evenement was bedoeld in aanloop naar de viering van de Amerikaanse Onafhankelijkheidsdag op 4 juli. Nieuw onderzoek laat zien dat ongeveer 2/3 van alle borstkankerpatiënten mogelijk geen chemotherapie nodig heeft. Wetenschappers van de University College London ontwikkelden een DNA-test die voorspellen kan welke patiënten baat hebben bij chemotherapie aan de hand van 50 genen die betrokken zijn bij de groei van borstkanker. Patiënten met een laag risico kregen hormoon in plaats van chemotherapie en na 5 jaar was ruim 93% van deze groep nog in leven, ongeveer evenveel als bij chemopatiënten. Het Franse Paris Saint-Germain heeft opnieuw de UEFA Champions League gewonnen na een spannende finale tegen de Engelse landskampioen Arsenal. De ploeg van trainer Luis Enrique versloeg de Britten na strafschoppen, want na verlenging was de stand nog 1-1. Paris Saint-Germain prolongeerde zijn Europese titel en dat wist alleen Real Madrid de afgelopen decennia ook te doen. Tijdens de finale gingen supporters in Parijs op straat flink tekeer en daarbij moest de Franse politie ingrijpen. Het is niet duidelijk of er ook arrestaties zijn verricht. En duizenden Oostenrijkers hebben vandaag geprotesteerd tegen het drukke verkeer bij de Brennerpas. In het dorp Matrei am Brenner riepen demonstranten op tot minder doorgaand vracht- en autoverkeer. Dat zorgt voor overlast en druk op de berggemeenschappen. Door het protest werd de pas tijdelijk afgesloten voor vrachtverkeer en beperkt voor lokaal verkeer. Het treinverkeer in de regio lag stil door een brand op een spoorlijn in Italië. De Brennerpas is een van de drukste verkeersverbindingen tussen Noord- en Zuid-Europa. Het weer, in het zuiden nog kans op een bui, vannacht vooral in het midden van het land. De temperatuur daalt dan naar 9 graden in het noorden en 18 in het zuiden bij weinig wind. Morgen krijgen we zonnige perioden met in de oostelijke helft in de middag kans op wat buien bij 20 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
7: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
6: Oh ja?
7: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
6: Klinkt goed.
8: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
9: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
10: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
11: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
12: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
13: Zon en Breugel.
0: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
13: Radio
0: SNB
13: 107.5 FM.
0: En overal via radio snb.nl.
13: Radio
0: SNB. Met dit uur de beste muziekvariatie voor het weekend. Non-stop.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Tennisliefhebbers opgelet. Van zaterdag 6 tot en met zondag 14 juni staat Son en Breugel weer in het teken van het HTC Bavaria 0.0 Open. Dit gezellige en sportieve tennistoernooi beleeft alweer de 19e editie en is al jaren een begrip in de regio. Of je nu recreatief speelt of fanatiek de baan op gaat, alle niveaus zijn welkom om mee te doen. De wedstrijd wordt gespeeld bij HTC Tennis aan de Rooiseweg 7 in Son en Breugel. Dagelijks vanaf 10 uur 's ochtends. Dus pak je racket en doe mee aan het HTC Bavaria 0.0 Open.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Bij Café Den Ekker in Best staat begin juni weer het muziekweekend Gekker Ekker op de planning. Van 5 tot en met 7 juni kan je 3 dagen lang genieten van live muziek met coverbands en tributes op een gezellig terras. De entree is gratis, dus iedereen kan gewoon langskomen om mee te genieten van lekkere muziek en een fijne sfeer. Je vindt Café Den Ekker aan de Nieuwdijkstraat 44 in Best. En kom langs en beleef een muzikaal weekend vol gezelligheid.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl. Hey!

0: weet niet wat moeilijkje. Ik weet niet hoe dat heet. Een ziekte van Gorbachev of zo, Happy of wat dan ook.
1: Kosakov
0: of Gorbachev, weet ik veel. Het is in ieder geval Russisch.

0: Zon en Breugel.
1: 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het KNMI heeft code geel afgegeven voor Limburg en Noord-Brabant. De waarschuwing geldt vanwege stevige onweersbuien die vanuit België Nederland binnentrekken. Daarbij kunnen windstoten tot 60 km per uur, hagel en veel regen voorkomen. Plaatselijk kan er tussen de 20 en 30 mm neerslag vallen. De waarschuwing geldt naar verwachting tot 3 uur in de nacht. Vrijdag zorgden vergelijkbare onweersbuien al voor branden, omgevallen bomen en verkeersproblemen in delen van het land. In het oosten van de Amerikaanse staat Massachusetts hebben inwoners een harde knal gehoord die voor veel onrust heeft gezorgd. Politiebureaus kregen veel telefoontjes van inwoners, maar weten nog niet wat de oorzaak is van die knal. Volgens de autoriteiten zijn er geen meldingen van schade of gewonden binnengekomen. De politie zegt daarom nog geen directe bedreiging voor de openbare veiligheid te zien. Een meteoroloog van NBC vermoedt dat een meteoriet in de atmosfeer is geëxplodeerd. De Amerikaanse president Trump wil een geplande concertreeks rond het 250-jarig bestaan van de VS schrappen. De aanleiding is dat meerdere artiesten hun optredens hebben afgezegd uit politieke bezwaren. Nu wil Trump in plaats daarvan een grote bijeenkomst organiseren op de National Mall in Washington. En daar zou hij dan zelf een toespraak houden onder de naam Amerika is terug. Het oorspronkelijke evenement was bedoeld in aanloop naar de viering van de Amerikaanse onafhankelijkheidsdag op 4 juli. En het Franse Paris Saint-Germain heeft opnieuw de UEFA Champions League gewonnen na een spannende finale tegen de Engelse landskampioen Arsenal. De ploeg van trainer Luis Enrique versloeg de Britten na strafschoppen, want na verlenging was de stand nog 1-1. Paris Saint-Germain prolongeerde zijn Europese titel en dat wist alleen Real Madrid de afgelopen decennia ook te doen. Tijdens de finale gingen supporters in Parijs op straat flink tekeer en daarbij moest de Franse politie ingrijpen. Het is niet duidelijk of er ook arrestaties zijn verricht. Het weer, in het zuiden nog kans op een bui, vannacht vooral in het midden van het land. De temperatuur daalt dan naar 9 graden in het noorden en 18 in het zuiden bij weinig wind. Morgen krijgen we zonnige perioden met in de oostelijke helft in de middag kans op wat buien bij 20 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
6: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
7: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
6: Oh ja?
7: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
6: Klinkt goed.
8: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
9: Toe aan een vakantie in Nederland? Op de vakantiegids.nl vind je de beste vakantieparkaanbiedingen. Met tot wel 35% korting. Van een weekendje Veluwe met de hond tot luxe aan zee. Ga naar devakantiegids.nl/aanbiedingen. Gewoon het mooiste dichtbij. Devakantiegids.nl.
10: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
11: Mensenrelatie, Radboud Visser.
12: Hé, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
11: Jazeker.
13: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
14: Mag.
15: Wat mag?
14: Je weet wel, Mac.
15: Hè?
14: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
16: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
1: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
17: Radio
1: SNB
17: 107.5 FM.
1: En overal via radio-snb.nl.
17: Radio
1: SNB. Met dit uur de beste muziekvariatie voor het weekend. Non-stop.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Woensdagavond 10 juni is er om 8 uur weer een spannende pubquiz in de brouwerij van Der Oorsprong. Koenstraat 20 in Oorschot. De quiz zal gaan over uiteenlopende zaken zoals muziek, Oorschot, bier, sport, algemene kennis, etc. De kosten bedragen 4 euro per persoon en het winnende team ontvangt een mooie prijs. Wil je erbij zijn, schrijf je dan in via www.quiz.nl meedoen.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Bouw jij graag met Lego en vind je dat ook leuk om in een groepsverband te doen? Dan ben je op zaterdag 6 juni van 2 tot 3:30 van harte welkom in het Lego Lab van de LEF-groep in het Dommelhuis Kerkplein 5 in Son. Vanaf 2 uur wordt er gestart met een korte uitleg wat ze gaan bouwen. Iedereen krijgt een klein bakje waarin je Lego-blokjes kunt verzamelen. Daarna ga je naar je eigen plek om te bouwen. Het thema voor deze bijeenkomst is nog niet bekend. Er zijn voldoende vrijwilligers aanwezig om jullie te helpen als dat nodig is. Er wordt verzameld beneden in de foyer van het Dommelhuis en gaat daarna aan de slag in een rustige ruimte. Aanmelden voor deze activiteit is verplicht bij de LEF-groep.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Zon en Breugel, 107.5 FM.
1: En overal via radio-snb.nl.
0: Met nu het radionieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In het Franse Parijs is het rond de Champions League finale tussen Paris Saint-Germain en Arsenal onrustig geworden. Met name rond het stadion kwamen tot confrontaties tussen supporters en de politie. Agenten pakten zo'n 10 mensen op en zetten traangas in om de orde te herstellen. Op de Champs-Élysées werd vuurwerk afgestoken en ontstonden verkeersproblemen. Paris Saint-Germain won voor het tweede jaar op rij de Champions League na strafschoppen van de Engelse landskampioen Arsenal. Het KNMI heeft code geel afgegeven voor Limburg en Noord-Brabant. De waarschuwing geldt vanwege stevige onweersbuien die vanuit België Nederland binnentrekken. Daarbij kunnen windstoten tot 60 km per uur, hagel en veel regen voorkomen. Plaatselijk kan er tussen de 20 en 30 mm neerslag vallen. De waarschuwing geldt naar verwachting tot 3 uur in de nacht. Vrijdag zorgden vergelijkbare onweersbuien al voor branden, omgevallen bomen en verkeersproblemen in delen van het land. In het oosten van de Amerikaanse staat Massachusetts hebben inwoners een harde knal gehoord die voor veel onrust heeft gezorgd. Politiebureaus kregen veel telefoontjes van inwoners, maar weten nog niet wat de oorzaak is van die knal. Volgens de autoriteiten zijn er geen meldingen van schade of gewonden binnengekomen. De politie zegt daarom nog geen directe bedreiging voor de openbare veiligheid te zien. Een meteoroloog van NBC vermoedt dat een meteoriet in de atmosfeer is geëxplodeerd. En de Wereldgezondheidsorganisatie heeft een lijst vrijgegeven met de meest veelbelovende medicijnen en vaccins tegen de Bundibugyo-variant van ebola. Die veroorzaakt momenteel uitbraken in de Democratische Republiek Congo en Oeganda. Volgens de WHO komen er 3 middelen in aanmerking voor versnelde klinische tests als behandeling van besmette patiënten. En 2 kandidaatvaccins zouden bescherming kunnen bieden tegen de virusvariant. De WHO wil veel sneller onderzoek naar nieuwe middelen. Het weer, in het zuiden en oosten kans op een regen- of onweersbui bij zo'n 9 graden in het noorden tot 18 in het zuiden en bijna geen wind. Overdag krijgen we zonnige perioden met wel kans op een paar buien bij 20 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
6: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
7: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
6: Oh ja?
7: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
6: Klinkt goed.
8: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
9: Toe aan een vakantie in Nederland? Op devakantiegids.nl vind je de beste vakantieparkaanbiedingen. Met tot wel 35% korting. Van een weekendje Veluwe met de hond tot luxe aan zee. Ga naar devakantiegids.nl/aanbiedingen. Gewoon het mooiste dichtbij. Devakantiegids.nl.
10: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleenbehandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
11: Mensenrelatie, Radboud Visser.
12: Hé, hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
11: Jazeker.
13: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
14: Mag.
15: Wat mag?
14: Je weet wel, Mac.
15: Hè?
14: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
15: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
16: Radio
0: SNB
16: 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl.
16: Radio
0: SNB. Met dit uur. De Meer Muzieknacht.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Laat je tijdens de Night of the Nerds onderdompelen in de wereld van technologie, innovatie en creativiteit. Op woensdag 3 juni is er tussen 10 en 4 uur een bomvol programma voor techliefhebbers op Strijp S. Verwacht experience, workshops, tech talks en een expositie op diverse locaties zoals het Klokgebouw, het Ketelhuisplein, de MU Hybrid Arthouse en Fontys Innovation Lab. Leer muziek programmeren, test en speel nieuwe games, bouw je eigen drone, kijk BMX-shows bij Area 51 of doe mee met de Site of the Nerds Challenge. Op woensdag 3 juni is het tussen 10 en 4 uur is het op Stripe S.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Liefhebbers van wandelen, let op. Van dinsdag 2 tot en met vrijdag 5 juni organiseert Stichting VKJZ de avondvierdaagse in Oorschot. Iedereen is welkom, van de allerkleinste tot de ervaren wandelaars. Kies zelf je afstand, 2, 5, 10 of zelfs 15 kilometer. De tochten starten bij kindcentrum De Linde. En na 4 dagen sluiten ze feestelijk af met het finishfeest bij Brouwerij van de Oorsprong. Starten kan vanaf dinsdag 2 juni. Voor de lange tochten vertrek je vanaf 4:30. Voor de korte rondjes vanaf 6:00 in de avond. Op dinsdag 2 juni starten bij kindcentrum De Linde in Oorschot.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Op vrijdag 5 juni van 10 uur 's ochtends tot 9 uur 's avonds is er weer de platenbeurs op het 18 septemberplein in Eindhoven. Elke eerste vrijdag van de maand kunnen liefhebbers snuffelen tussen tweedehands LP's en CD's, van oude klassiekers tot moderne hits. Hier is van alles te vinden en de toegang is gratis. De beurs vindt plaats op het 18 septemberplein nummer 1 in Eindhoven.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Zon en Breugel.
1: 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In het Franse Parijs is het rond de Champions League finale tussen Paris Saint-Germain en Arsenal onrustig geworden. Met name rond het stadion kwamen tot confrontaties tussen supporters en de politie. Agenten pakten zo'n 10 mensen op en zetten traangas in.

sneeuw gehad. Maar goed, dat maakt allemaal niet zoveel uit. Maar dat was dus omstreeks deze tijd. En toen was het ook warm. De volgende is een mooie tekst. Het is Dega de Criticar. En ik denk dat... tenminste, ik vind op mijn leeftijd dat we gewoon op moeten houden te bekritiseren wat mensen doen. Ik wil je leven maar één keer. En wat maakt het nou uit als iemand dingen doet waar die gelukkig van wordt?

17 of zo, geloof ik, zijn ze overgegaan naar Salsa Conciencia. Salsa Conciencia. En toen moesten we opeens wennen aan die band, dat die een andere naam had. Fijne muziek maken ze. Ik had mij voorgenomen om toch te proberen wat meer Cubaans te draaien, maar ik

geprobeerd te zoeken naar de wat rustige nummers. Deze hoor ik ook wel vrij vaak op LE-feestjes. De La Habana a Peru. En die is van Bárbaro Fines. En mocht je net ingetuned zijn, je luistert naar Caribisch Carousel. Dit is Radio Zon en Breugel en ik ben er tot 9 uur.

Ja, de wat snellere Cubaanse muziek. Het is echt niet zo moeilijk om daarop te leren dansen. En ik zeg het vaak, mensen zijn 3, 4 soorten bachata aan het leren. En ik begrijp dan gewoon even niet waarom men niet een andere, ja, andere soort salsa kan leren. Net zoals er Colombiaanse salsa is. Ik ben een fan van deze fan, DJ Capitula. Ik zit op kizomba les, maar op mijn vakantie in Ibiza heb ik ook veel kizomba gedanst. En vooral de samba-achtige muziek vind ik heerlijk. 14 rozen.

DJ Capitula. Je kan hem vinden op Spotify. Heerlijke samba, kizomba-achtige muziek heeft hij gemaakt. Mensen die vorige week hebben proberen te luisteren, die hebben gehoord dat het totaal mislukte. Ik had een vooropgenomen programma had klaarstaan. En toen gebeurde er iets met de techniek. En ik was op Ibiza. En kon ik niet goed corrigeren. Dus onze excuses, mijn excuses specifiek, voor de waardeloze uitzending vorige week. Maar goed, ik ga het vandaag goed maken. Je kan onze programma's altijd terugluisteren op Mixcloud. Daar zet ik niet de vooropgenomen programma's op. Want anders dan kan je die steeds terugluisteren. En dan, ja, die zijn elke keer hetzelfde. De live-opnames zijn natuurlijk nooit hetzelfde. Dus die mag je rustig terugluisteren. Mixcloud, die kan je bereiken via de website van Radio Son en Breugel. Daar staat terugluisteren en dan klik je op Caribisch Carousel. En dan nog een keer klikken en dan stuurt hij je direct door naar Mixcloud, waarbij de edities opstaan als wij zometeen klaar zijn. Als ik zometeen klaar ben. Ik krijg nog steeds mensen die luisteren, nieuwe mensen die luisteren. Dat komt ook door die vakanties. Dan zijn andere reclame voor mij aan het maken. Maar ik heb een paar vaste luisteraars. En de volgende is eentje uit Noordwijk. En die stuurt mij af en toe ook gewoon prachtige Spaanse nummers. Met natuurlijk een beetje, ja, klavenachtergrond. Cada Dia. Van Carol Luna.

Ja, veel redenen om van je te houden. Een nummer van Caroluna. Ik kende haar niet, maar dankjewel Elze voor de tip. En mocht je verzoekjes hebben, dan kan je die via mijn WhatsApp of de WhatsApp van de radio, of gewoon mijn Facebook, of gewoon mijn telefoonnummer doorgeven. De volgende is eentje die ik nog nooit gehoord had. Dat is een nieuwe die uitgekomen is. Fortuna van Christian Alicea.

Ja, en ik zei het al, ik was op vakantie geweest in Ibiza. En die vakanties, die zijn van Dance for Two, dat daar verbaast me altijd over hoeveel aardige mensen daarin meegaan. Het is gewoon ongeveer 10 dagen, nou een week eigenlijk, maar meestal blijven altijd wel een paar dagen eerder of een paar dagen later. En de meeste mensen zijn gewoon super positief als ze op die vakantie gaan. Er zijn een heleboel die gewoon in liefde en in vriendschap geloven. Nou, dat is ook altijd wel fijn, want je hoort vaker de verhalen dat het misgaat. En ik was daar toch wel weer van. Ik vond het toch wel weer bijzonder om tussen vrienden te zijn die gewoon zo positief in het leven staan. En ik kan je zeggen dat ze echt niet allemaal. Ze hebben behoorlijk wat voor hun kiezen allemaal. Dus het is kracht. Het is gewoon willen en zoeken en ervan te genieten. De volgende is. Een bachata. Volgens mij ook een van de nieuwe. Pinto Picasso. DJ Nico.

Ik denk ook dat muziek mensen bij elkaar brengt. En vooral als je erop kan dansen. We zijn allemaal zo blij als we dansen en zo blij als we die muziek horen. Dus...

Ja, ik denk al het nieuwere bachata. Want daar hoor je dit soort sounds hoor je daarin terug. Ja, ik kreeg net al een reactie van iemand, uit Ibiza. Het is inderdaad eenzelfde passie hebben. En nou, dat doet hartstikke goed. Maar die locatie daar waar wij naartoe gaan op Ibiza, dat is gewoon echt geweldig. Het is net buiten het seizoen, dat vind ik persoonlijk wel heel fijn. Want ik hoef eigenlijk niet al die opgeschoten jeugd. En dan komt er ook veel drugs komt er weer bij kijken. Dus mei of oktober is altijd heel fijn. Oktober is het water wat warmer. Inmiddels hebben ze ook een reis naar Malaga. En je kan met hun ook altijd naar Cuba. Alhoewel, Cuba is op het ogenblik natuurlijk niet helemaal helder. De volgende. Wat draai ik eigenlijk altijd in deze programma's? Ik draai eigenlijk van alles. En daar zitten ook oude nummers tussen, zitten dus nieuwe nummers tussen. Maar ook bands waar je niets meer van hoort. En dit is één zo'n band. Africando Mandali.

Ja, een band die heel veel leuke muziek heeft gemaakt. Africando, zoek ze maar eens op Spotify. Zeer dansbare muziek, bijna altijd. Ik zat weer op Facebook natuurlijk rond te rommelen. Daar had ik een 10 dagen was ik daar weinig geweest. Maar ik zie gewoon allemaal flyers gemaakt door AI. Dat kan je herkennen door die wat bruinige... Ja, ik vind ze roestige flyers. Ik vind ze gewoon eigenlijk ook helemaal niet mooi. En ik denk dat er ingegeven wordt dat het een tropische of Caribische of wat dan ook stijl moet zijn. En dan staat het meteen helemaal vol met informatie. Want dat is hoe de flyers in het Caribisch gebied eruit zien. Altijd vol met teksten, vol met wolkjes, vol met dingen. Ik vind het dus afschuwelijk. En ik vind het heel jammer dat mensen daar gewoon leestechnisch niet naar kijken. Want er staat gewoon te veel op. En als jij je kalandizie wil verhogen, dan moet je wel heel duidelijk zijn in je communicatie. Die flyers doen er wat mij betreft niet veel beters toe. De volgende is een heel oudje van Oscar de Leon. Bonito y sabroso. En dan moet hij wel komen. Kom, ja. Mooi en heerlijk.

Ja, hij heeft zulke mooie nummers gemaakt, Oscar de Leon. En ja, dat is ook oud draaien. En ik vind dat dat best wel kan op een aantal feesten. Even kijken, ik zag dat er waren twee dingen die een beetje naar zijn. Ten eerste is er is eigenlijk vandaag is er een memorie van die SLM-vliegtuigramp... 7 juni in 1998 in Suriname, waar al die jonge... voetballers van omgekomen zijn. En een ander is dat er weer een muzikant van Los Van is overleden. En dat is een broer van een van die mannen. Dus dat is gewoon niet alleen dat ze het muzikale leven deelden, maar ook gewoon hun eigen leven. Het gaat daar slecht op Cuba. En ja, niemand... Er zijn veel mensen die uitspraken doen over... het moet niet Amerika worden of het moet wel Amerika worden. Het moet, government moet blijven zoals hij is. Ik denk dat het gewoon heel erg moeilijk is. En de krachten die daar spelen, die zijn belachelijk. Want de bevolking is daar gewoon alleen maar de dupe van. Dus ja, ik hoop dat dus iemand over zijn eigen ego heen gaat stappen en daar gewoon gaat zorgen voor de burgers. Afijn, de volgende is een oudje ook van Ray Barretto.

Ja, dat zijn legendarische nummers. En ik zit een beetje te denken over waar nou eigenlijk nog nieuwe muziek vandaan komt. Want als het doorgaat in Cuba, dan wordt er ook geen muziek meer gemaakt. Dat is gewoon, als er geen elektriciteit is, et cetera. Venezuela, daar ligt ook de boel plat. Dus dan zou alleen Colombia zou nog nieuwe nummers. Of Acaré, die zit in Peru. Maar ik denk dat we goed de oude garde moeten... eren, want ik weet het niet hoe het met de komende muziek gaat zitten. Europa heeft wel salsa bands, Nederland heeft salsa bands, maar ja, dat is toch nog steeds niet de echte vibe, denkt men. De volgende is een nummer wat, even kijken, nee, ik ga hem toch eventjes opschuiven. Ik heb nog twee nummers te gaan, want het is alweer 10 minuten voor. Dat houdt in dat ik over moet schakelen naar de automaat die straks het nieuws gaat doen. Blijf luisteren na de klok van 8 uur. Dan ben ik er toch nog tot 9 uur. En dan gaan we een beetje zwerven over het salsapad. Bij deze nu Morenita van Cubismo. Wederom dankjewel Elze.

van het eerste uurtje. We gaan meteen door met de volgende. En is ook een oudje. Vroeger met Leonie Torres en Omi Hernandez. Mooi nummer. Ja.